Dip, dip, dip.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

this magic with you. De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance

0: volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: En meteen breaking news, want Zuid-Korea heeft gewonnen van Tsjechië met 2-1. Ja, er is een match net afgelopen.
4: En is dat goed of zo, of slecht?
3: Oh, ja, dat wel. Voor hen is dat goed, hè, Koen? Ja, zo simpel is het.

0: Ja, ik zeg voor het gemak altijd galant is, gewoon op zijn Vlaams. Mag toch, hè?
1: Al zo plezant dat jij mij toestemming gaat vragen.
0: Oh, nee, dat is waar ook. Ik zeg dus altijd galant is, daarmee. Runaway, you and I. Ik ga daar geen toestemming voor vragen, voor alle duidelijkheid. Goed, het is 6 uur geweest. We hadden eigenlijk al vroeger moeten beginnen, blijkbaar. Want iedereen is natuurlijk massaal opgestaan om die match te volgen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Ja, dat doe ik bewust met een lachje. En ondertussen is de ochtendspits al vol een bak bezig, hoor. Op de Antwerpse ring richting Gent staat nu al een file van 3 kwartier vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel.
1: Volgens mij willen de mensen heel vroeg beginnen vandaag om toch zeker vanavond om 9 uur thuis te zijn. Want dan begint de volgende wedstrijd. Canada tegen Bosnië-Herzegovina.
0: Niet te missen.
1: Nog zo een topaffiche. Ja. Ik weet het. De mensen willen het zien.
0: Amai.
1: Maar ja, kijk, we blijven het volgen en het beste moet nog komen. Als je zo'n beetje denkt van, boah, dat WK, beste moet nog komen.
0: Ja, dat is waar.
1: En wij gaan ons best doen om de WK-gekte...
0: Ben je nu naar onszelf aan het refereren?
1: Ja.
0: Het beste moet nog komen?
1: Ja.
0: Oké, tijd voor een plaatje. Snel. Ik ga die nu al uit de hand lopen, heb ik het gevoel. We zijn nog maar net begonnen, jongens. Rustig.

0: Ja, dat is voor het goede humeur en zo, denk ik. Deze Loco Loco. Jongen.
1: Wat, hè?
0: Ja, maar nee, als je vanochtend naar hier rijdt, dan denk je toch... Oh, ik ben zo blij dat die weersverbetering eraan komt. Want dan miserie vanochtend, hè. Dat is koud en grijs en regenachtig. En, maar goed, we hebben de wetenschap dat het beter wordt. Dat is een hele geruststelling.
1: Het enige wat wel zo is, is dat het een beetje aan het opschuiven is. Alleen ja, dat...
0: Ze stellen altijd maar uit, hè.
1: Ja, want eigenlijk had jij dit weekend... Allee, ik mag dat vertellen, hè.
0: Ja,
1: ik mag dat
0: vertellen. Vertel het maar.
1: Ah, kom. Had jij van het weekend gepland om zondag naar de zee met de dochter in het zonnetje... En zo op het strand en allee, zo de
0: zit er niet in, hè?
1: Zandkastelen bouwen en zo van die dingen.
0: Scrollen naar zondag. Zondag, veel stapelwolken. Ja, kans op een buitje, maar niet daar. Aan zee is er meer zon.
1: Maar ja,
0: maar ja 16 graden.
1: Nee, dat is niet... Allee, ik had op 26 gehoopt eigenlijk.
0: Ja, dat hadden ze eerst beloofd.
1: Het weekend van heel veel mensen en dus ook van mijn collega... Dat is hij. Ja. Vallen volledig in duigen.
0: Nu, als je zit te wachten op die 26 graden. Als ik naar de voorspellingen kijk. Dinsdag 26. Woensdag 27. Avala. Donderdag zit alweer boven de 30.
1: En wel weten wat we
0: maar
1: gaan
0: doen. Maar te laat, hè?
1: Nee, we gaan dinsdag naar de zee.
0: Ah,
1: kom!
0: Ja. Ah ja, voilà.
1: Dan is daar toch geen kat.
0: Volgende, ja, dat is waar.
1: Ja, maar dat
0: volgende
1: is...
0: week wordt een heel korte week. Ja, op maandag doen we vrijdag.
1: Ja.
0: Voilà.

0: verzoek.
1: En dat is ondertussen al ruimschoots gebeurd. Ik moet wel zeggen, het is vandaag de prijs van de originaliteit die het gehaald heeft.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ben benieuwd.
1: Het is namelijk Tom, je moet eens letten hoe hij het plaatje in kwestie aanvraagt.
3: Goedemorgen. Als BVV'tje graag die van Melody MC. Dank u wel alvast.
2: Ik vind...
1: Ja? Wat hè?
2: Ik vind nu wel, allee... Ja, nee, jij gaat nu uitleggen hoe het komt dat hij dat zo aanvraagt, ja. Waarschijnlijk. Oké, okay, ja. Leg het dan maar uit.
1: Ah, wel, dus hij dat het inderdaad in dat plaatje lijkt alsof de zangeres geweldig aan het stotteren is, maar het is heel bewust gedaan en
2: ik
1: zo.
2: Ik weet het wel, maar je zal zelf maar stotteren. Dat lijkt mij niet zo evident.
1: Nee, maar er zijn verschillende stotterplaatjes gemaakt en dat was altijd met heel veel respect voor de stotteraar eigenlijk.
2: Dat is goed.
1: Ja, dus ik weet niet dat... In het geval van You Ain't Seen Nothing Yet van Bagman Turner Overdrive is dat zo. Ken je? You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, er komt ook een stotterpassage in. En dat was omdat de broer van de zanger, een stotteraar, was een soort eerbetoon aan zijn broer. Heel schoon,
2: dat is mooi,
1: schoon verhaal. Ja. Ja, ik weet niet of dat bij Melody MC zo is. Maar het is wel een leuk plaatje waarin dus, ja, met een beetje goede wil ook, gestotter wordt.
4: Minus 1 hour and 15 minutes and holding.
1: Daar gaan we. Let er maar op. BVW'tje van vandaag, van lang geleden. Melody

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op Audi.be.
1: Mannetjes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo Scoopman.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl.
10: Voorwaarden op Pearl.be.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben per se strandzet als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Disco Lines en No Broke Boys. En dan is de vraag natuurlijk, wat is
1: het nieuws van de dag?
0: Het nieuws van de dag, volgens de kranten althans. Die match van Zuid-Korea staat er natuurlijk niet in, want het is nog maar 20 minuten geleden afgelopen.
2: Wat er wel in staat, het laatste nieuws bijvoorbeeld, is lenen wordt duurder.
0: Oei. Het nieuwsblad, artsen krijgen overheidsfiches om te bepalen of patiënt kan werken.
2: En dan is kijken in... wel, ja, wat zou ik nemen?
0: Kun je ook zeggen, ik ben nog niet klaar, hoor.
2: Belang van Limburg wordt hier net opengezet. En dan zien we, 1 arts op de 10 heeft geen volwaardig diploma.
0: Oei. Dus je kan arts worden zonder... De vragen stellen we straks. Gazet van Antwerpen. Burgemeester legt agressieve 17-jarige busverbod op.
2: En de Tijd die heeft het over de banken. Rabobank en ING lonken naar een stukje van Belfius.
0: Lonk, lonk. En dan nog de Standaard om af te sluiten. De Mier, dat is de Vlaamse minister van Onderwijs. De Mier maakt 10 miljoen euro vrij om onderwijs met AI te leren omgaan.
2: Maar zolang dat ze geen AI voor de klas gaan zetten... Allee, en dat ze dat gewoon... Zo,
0: 10 miljoen om mensen met AI... stel eens de vraag aan AI, hoeveel moest het kosten om met jou te leren omgaan? Ik denk niet dat je al antwoord 10 miljoen krijgt. Maar goed, opmerkingen zijn voor straks.
2: Maar we kunnen het niet laten.
0: Maar we kunnen het duidelijk niet laten. Sorry daarvoor. Allee, om 10 miljoen. Daniel Bovi. Stop playing with my mind. Dat is wel een goede naal, die krantenkop.

0: Maar misschien moet je dat is altijd zo'n moeilijke naam. Alleen voor mij toch. ChatGPT is bovenhalen.
1: Dat heb ik dus gedaan.
0: Ah, oké. Okay.
1: Luister. In de Standaard wordt er vandaag dus gekopt. Ik herhaal het graag nog eens. Het Vlaamse onderwijs krijgt 10 miljoen euro om met AI te leren omgaan. Ik heb voor de lol op AI even het volgende ingetikt. Hoeveel geld heb ik moet nu al lachen, sorry. Hoeveel geld heb je nodig om met AI te leren omgaan? En hier komt het antwoord van AI.
0: Hij zelf.
1: Die zal het dan wel weten.
0: Die zal het weten, hè.
1: Ja. Die schrijft, leren werken met AI hoeft geen geld te kosten. Hoppla.
0: Wij gaan samen de begroting oplossen, zeg.
1: 10 miljoen uitgespaard, voilà. Graag gedaan.

0: Carol G hoorde je met een plaatje met ook een titel, maar daar gaan we nu niet over beginnen. Daar is nog te vroeg voor. Het is 6:30. Ja, het houdt niet op. Het wordt alleen maar erger. Blijkbaar op de Antwerpse ring staat nu een file van een uur. Daar moet een ongeval gebeurd zijn, denk ik dan. Kan je daar iets van terugvinden? Dus Antwerpse ring richting Gent. Aanschuiven vanaf Deurne al tot aan die Kennedy-tunnel. Ferme afstanden ook. Een uur verlies je daar dus. Kan je er iets over vinden?
1: Verkeersongeval deze ochtend gebeurt om 6:30 ter hoogte van de Kennedy-tunnel. Voilà. En dan zie ik ook nog een aantal defecte voertuigen. Dus het zal er allemaal niet geholpen hebben. Nee. Maar dus, kijk.
0: Goed, dankjewel.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Hey, ik ben Dave van Prikkentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
7: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
6: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Prikkentik van België.
7: Daar drinken we eentje op.
6: En nog verantwoord ook. Ching!
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be. Krevel.
10: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.

0: screaming.
1: Martin Garrix.
0: This heart is bleeding.
1: En Ed Sheeran, ja, dat is zijn stem.
0: I love this feeling.
1: En Repeat It. Goed, nog even terug naar die krantenkoppen, want er waren er toch een paar waar we ons niet konden beheersen.
2: Nieuws van de dag.
1: Is er nog eentje waar je commentaar wil op geven, collega?
3: Ja, ik denk dat we op alles wel commentaar kunnen geven. Ja. Ik denk niet dat dat het probleem is, maar wat ons toch wel is opgevallen, belang van Limburg. Allee, je zal maar vandaag bij de dokter zitten. 1 arts op 10 heeft geen volwaardig diploma.
1: En kunnen dat nu doen, binnenkomen bij de dokter? Laat uw diploma eerst eens zien, vriend. Ja, maar ja, kom dat mijn lijf niet aan vroeger, hè? Wat is dat nu?
3: Maar sommigen die hangen dat op, hè?
1: Ja, dat is waar.
3: Dus alleen, dat kunt al eens beginnen.
1: Die vallen al af.
3: Ja,
1: die zijn oké.
3: Okay.
1: Die vinden dat ze verplicht hun diploma aan de muur moeten hangen.
3: Of zo in de wachtzaal, je hebt toch niks te doen, het is toch altijd een uur bij. Dus
1: ja,
3: voilà,
1: ja. Kunt dan kun je het van buiten leren, heel dat diploma.
3: Ja, maar dat is, ja.
1: Dat is waar. Maar 1 op de 10 heeft... Maar, je moet toch een diploma hebben om dat beroep te mogen uitvoeren? Ik snap het niet.
3: Ja, maar volwaardig. Misschien zijn dat bepaalde specialisaties die ze niet gedaan hebben. En als de specialisatie is, dat ze dat doorverwijzen naar een collega. Zou ook zo kunnen zijn.
1: Ik ga eens het artikel beginnen lezen, want we zitten hier maar op de freewheel. België telt net geen 40.000 actieve artsen. Daarvan hebben er 3.660, dat is die 1 op 10, het statuut basisarts. Dat wil zeggen dat ze nog geen vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg hebben gehaald. Maar die doen het dus wel al.
3: Want er is dan een je hebt basisarts en je zou denken basis...
1: Dat is niet eens dat dat bestond.
3: Dat is een huisarts, zou ik al denken, maar dat is
1: Nee. Een basisarts is een huisarts bijvoorbeeld die nog geen huisarts is.
3: In opleiding.
1: Laat staan een chirurg.
3: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat is de vraag die je moet stellen. Waarom hangt nu een diploma hier niet? Jij bent een basisarts, hè? Kom, geef het maar toe.
3: Maar basisarts zijn, dat is een beetje zoals je voorlopig rijbewijs hebben dan.
1: Zoiets, hè?
3: En die zit dan nog in zijn proefperiode.
1: Ah, voilà, het is opgelost.
3: We zijn er,
1: die moeten een t-shirt aandoen met een grote L op. Voilà, hè. Als er nog problemen zijn in de wereld, stuurt maar, hè.
3: Ja, ja.

0: Mo, zie je kameretten van je moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moe van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Modu van.
2: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het de zak slimmer.
3: VR. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
4: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
5: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: Zeg, als er basisdokters zijn, bestaan er dan ook... Het is een vraag van Michel die hier binnenkomt. Bestaan er dan ook basis... Ja, DJ's schrijft hij, bedoelt presentatoren, bedoel ik, vermoed ik... Of die is er naar een feestje geweest met een slechte basis-DJ of zoiets. Dat kan ook. Want een DJ is iets anders dan een presentator natuurlijk.
1: Maar dat zullen we nog wel eens uitleggen.
0: Ja, dat zullen we ooit nog wel eens uitleggen. Maar goed, Michel vraagt zich af, zijn er ook basis-presentatoren? Goed, ja.
1: Ik zal even de programmatie van vandaag overlopen.
0: We beginnen met onszelf.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is de reden.
1: Ja, ja. Top Delivery.
0: Niet tegenstaande dat hebben ze ons toch toevertrouwd om Top Delivery nog een keer te doen. En ja, jongens, ik weet niet of je er een beetje bij stilgestaan hebt, maar het is de laatste.
1: Oei.
0: Ja.
1: Ja, maar het is ook goed. Alleen, ik bedoel, want elke...
0: Ja,
1: maar ik ga het u uitleggen. Want elke dag wordt er ook aan mij de vraag gesteld, heb je een code voor vandaag? Ik word er helemaal
0: Sylvie,
1: zot van.
0: Sylvie stuurt het. Ja. Welke code is het vandaag voor de tank? Ach, rustig, Sylvie, we gaan dat doen.
1: Ik word er helemaal zot van, want ik ben dan gewoon dagdagelijkse dingen aan het doen. Zoals een beetje tv kijken, zoals gisteren namiddag.
2: En Trent is een kwestie van een goede timing nu. Op het juiste moment eruit komen. Wout van Aert komt er nu uit op 200 meter van de streep. Wout van Aert aan de leiding. Maar hier komt dan Hugo Hofstetter voorbij. Is het Van Aert die het gaat halen? Van Aert toch altijd met lange halen. Jawel, het is bingo voor Wout van Aert. Zo snel.
3: Pieter Praat een top 5.
1: Voilà, Wout van Aert die het gedaan heeft. En dan denk ik, ja, maar hoe moet ik dit nu verantwoorden om te kunnen zeggen dat dat iets met mijn job heeft te maken? Ik zal het even uitleggen. Etappe 5, 195 kilometer... Met andere woorden, de code is vandaag...
0: Oh, ik heb er een jiggle voor.
4: De code van vandaag is...
0: Rustig, man.
1: 1, 9, 5.
0: Dat is het aantal kilometer...
1: Van etappe 5.
0: Van etappe 5. Van welke koers is dat?
1: Ik heb dat speciaal geoefend. De Tour... Oh, wacht, hè. Oh, ik heb nog geoefend er net. Wacht, hè. De Tour d'Auvergne... Wacht, hè. De Tour d'Auvergne René Delp.
0: Goeiendag.
1: En het was van Saint-Chamond naar Villars-les-Dombes.
0: En welke koers is dat nu juist?
1: Zo'n beetje de voorbereiding van de Tour de France.
0: Maar
1: de
0: hoe heet die koers?
1: Wel, ik zeg het toch? De Tour...
0: Maar heeft dat geen normale naam?
1: Wel, mag ik zeggen? De Tour of Fogne. Rondalp. Wacht, ja, ik heb dat gisteren zitten oefenen, maar...
0: Niet moeilijk dat niemand dat kent, hè?
1: Nee. Ik weet het wel.
0: Er is toch niemand die zegt, ik heb gisteren gekeken naar de Tour...
1: Of Fogne?
0: Ja.
1: Ja, of Fogne. Rondalp.
0: Allee. De Giro. De Waalse Pijl. Allee, zelfs als je niks van koers kent, ah ja, al van gehoord. Maar dit?
1: Nee, het is gewoon een beetje om op te warmen voor de Tour de France.
0: Dat Wout van Aert ervan gehoord had. Ja, blijkbaar wel, hè.
1: Oh ja, nee, zijn ploeg heeft hem gewoon ingeschreven en voilà, die is naar daar gegaan.
0: Je moet naar de Tour... Wat blieft?
1: Ja, voilà. Ja. Wel, ja, dan, hè.
0: Ah ja, dan zeker.
1: Maar dus de code. Focus op de code.
0: Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Die koers duidelijk niet. 195. Het aantal kilometers in dus de koers.
1: Vijfde etappe,
0: de koers die iets moet doen aan zijn...
1: bekendheid.
0: Communicatie. 195, dat is de laatste code waarmee jij 1000 euro kan verdienen. De gouden tankkaart van Esso. Bij iemand van jullie wordt die zometeen geleverd.

0: Natken. Mot. En begging you.
1: Begging, dat is toch bedelen, hè?
0: Ja.
1: Dat zal niet helpen vandaag als je wil meedoen aan Top Delivery.
0: Nee.
1: Het enige wat je moet doen is in onze lijst staan. Allee, de lijst in de kandidaatkiezer. Dus dan moet je jezelf kandidaat stellen. Moet je het pakketje bestellen. En dat kan je via onze website topradio.be al, denk ik.
0: Dat de koerier nu wel al een opdracht gekregen heeft, hè? Denk ik wel.
1: Tenzij dat hij zo wat uitstelgedrag heeft.
0: Is het dan nu officieel afgesloten, de kandidaatstelling?
1: Ja, officieel.
0: Daar was onduidelijkheid
1: over. Ja, ik weet het wel, maar officieel zie ik dat document nog openstaan. Dus als het openstaat, dan denk ik, het kan nog.
0: Ja. Misschien is hem nog niet vertrokken, hè?
1: Misschien dat het om 7 uur pas afsluit, hè? Dat zou toch kunnen?
0: Oh, nog 6 minuten dan.
1: Dat staat
0: nog open. Als je nog niet ingeschreven bent, toegetrokken.
1: Allee, kom.
0: Goed, maar die koers van daarnet, gelukkig zijn er mensen die het wel weten. Steve bijvoorbeeld.
2: Tour Auvergne Ronde Alp.
0: Ja, dat is dus
1: wat dat zei ik,
0: dat
1: hè?
0: Zei,
1: ja. Ja, ik heb dat gezegd, hè?
0: Dat was me niet opgevallen.
1: Tour Auvergne.
0: En wat is ervan?
2: Is de nieuwe naam voor de Dauphiné.
0: Ah, de Dauphiné. Ja,
1: dat kennen we wel, hè?
0: Dat heb ik van gehoord.
1: De Dauphiné.
0: Maar waarom veranderde de Dauphiné van naam? De Dauphiné, dat kende ik zelfs. Allee, als je tegen mij zou zeggen, de Dauphiné, wat is dat? Dan zou ik twijfelen tussen, is dat Frans voor een dolfijn?
1: En wel.
0: Of is dat een koers?
1: Dus maar 50% kans dat je het wist.
0: Voilà. Maar nu...
1: Wacht, ik ga toch nog eens een poging doen.
0: Dus, we gaan vergelijken.
1: Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Tour Auvergne Ronde Alpes.
0: Ah, Ronde.
1: Nee, maar je wil
0: de Ronde van de Alpen eigenlijk.
1: Ja, maar Ronde, dus dat staat geen D in, hè. Allee, ik wil hem niet zeggen hoe hij iets in het Frans moet zeggen, maar toch.
0: Een heel slecht idee, in uw geval.
1: Dank je.
0: Moest ik meedoen met de Ronde...
1: Tour Auvergne Ronde Alpes.
0: De Alpes, ik zou zeggen, dat kan hier allemaal goed zijn. Ik ga te voet nu. I run. Coming home.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Top.
7: Ruim 7 uur.
8: Hey, Jeroen en Koen van Top. En dit is het nieuws.
7: Hey.
8: Met wie vandaag?
9: Goedemorgen.
8: Simon.
9: Vanaf vandaag is het nieuwe Europese Migratie- en Asielpact van kracht om de instroom in de EU beter te beheersen. Het pact voert strengere grenscontroles in en introduceert een versnelde asielprocedure van maximaal 12 weken voor wie weinig kans maakt op erkenning. Daarnaast komt er een verplicht solidariteitssysteem waarbij lidstaten asielzoekers kunnen overnemen of financieel kunnen bijdragen. België kiest voor dat laatste en betaalt 13 miljoen euro. Mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek en vrezen dat de kortere procedures en strengere controles zullen leiden tot schendingen van de grondrechten. Bij een zware explosie en een daaropvolgende brand in een flatgebouw in Amsterdam zijn minstens 7 gewonden gevallen, onder wie 1 zwaar gewond. De ontploffing vond rond middernacht plaats in een bijgebouw waarin een sportschool is gevestigd, die daardoor deels is ingestort. Ongeveer 400 buurtbewoners zijn geëvacueerd. De brand is intussen geblust, maar omdat de oorzaak van de klap nog onduidelijk is en er ook instortingsgevaar dreigt, doorzoeken reddingswerkers het pand momenteel met drones en speurhonden. Gastland Mexico is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zege tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Al na 9 minuten werd de eerste WK-goal gescoord. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door een recordaantal van 3 rode kaarten. Een uur geleden is ook de tweede WK-match afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Zuid-Korea won daar dankzij een doelpunt van ex-genkspeler Och met 2-1. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. Begin volgende week meer zomersweer met zon en 21 graden.
7: Wat is dat toch allemaal op die weg? We hebben al reuze files gehad en het is nog maar 7 uur. En er staat er nog steeds een op de ring. Richting Gent, ter hoogte van de Kennedy-tunnel, is een ongeval gebeurd. Vroeg vanochtend al, daardoor aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. Een uur en een kwartier verlies je daar op dit moment. En daardoor ook op de E313 een lange file van bijna 3 kwartier vanaf Ranst. En kijk ik eens even naar Brussel, maar ja, dat is jouw afdeling natuurlijk, collega.
8: Juist, dat zal ik dan meteen ook doen. En we kunnen eigenlijk zeggen dat dat een scheet in een fles is op de E429 vanaf Tubeke. Een 15-tal minuten en 20 minuten, maar dat is het enige, op de buitenring van Brussel. En dat vanaf Ter Hulpen. Ik heb al gedaan. Ik heb gedaan.
7: Kom niet jij mijn dingetje af?
8: Ja.
10: Dit is Top. Jeroen en Koen.
7: Dan blijft die speler die gescoord heeft?
8: Die van Genk geweest. Ja.
7: Och, ik ben het vergeten. Hè. Oh, ik zal het 100 keer zeggen. Och, het ontglipt mij.

0: gepiept, Linda. Milking. Madison. Yes.
1: Het muzikale pilletje wat jij nodig hebt in de ochtend.
0: Maar dan nu ter zake. Top delivery. Want het is geen weer om een hond door te jagen, dus we hebben Louis buiten gestuurd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Irina Koen.
0: Dat is nog eens een introductie, hè.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Ja, waar ben je? Het is de laatste.
2: Ja, klopt. En ik heb meer en meer respect gekregen voor alle koeriers en postbodes die onderweg zijn met dit scheidweer. Ja, sorry voor het woord, maar het is echt amai.
1: Zou je een beetje op je taal willen letten, Louis?
2: Ja. Het is verschrikkelijk buiten, amai.
0: Ja, maar je hebt deze job nu tijdelijk 2 weken waargenomen, koerier.
2: Klopt.
0: Ja, wat is jouw conclusie na die boeiende... En dan nog geen gewone koerier, hè? Iemand die echt in heel het land moet zijn.
2: Het is leuk om mensen gelukkig te maken met een pakketje. Het enige nadeel is dat ik wat van het trage soort ben van de koeriers die toch 5 minuten blijft staan aan de deur, ook al doen ze niet open.
0: Ja, je zou geen goede koerier zijn.
1: Nee, en je zou eens moeten weten hoeveel pakketjes zo'n echte koerierdienst moet leveren per dag.
0: Je zit hier te klagen over één pakket.
1: Je hebt een hele dag tijd voor 1 pakket.
0: Ja. Dat is toch... Je moet er 10 doen op een kwartier.
1: 10 minuten, ja.
2: Ja, maar goed. Sorry, ik weet het, ja.
0: Goed. Is er maar 1 vraag natuurlijk meer die op ieders lippen ligt.
3: De code van vandaag is...
0: Reeds genoemd, maar hebben we het onthouden? Heb jij het kluisje al kunnen programmeren met de nieuwe code?
2: Ja, ik denk dat die code ook iets te maken had met Wout van Aert op een of andere vreemde manier.
1: Oh, dat is door de logica zelf.
0: Zo vreemd was dat allemaal niet. Dus de Dauphiné, inderdaad. En dus de code. Ja, maar ga het nog eens zeggen, aangezien dat jij de soort gerechtsdeurwaarder bent van het spelletje.
2: De code was, of is, 195.
0: Dat is helemaal goed.
1: De 5e etappe van die Dauphiné, die nu een andere naam heeft, die nog niet bekend is.
0: Jawel, die is wel bekend, maar niemand onthoudt.
1: Wel, niet bekend is bij het publiek, bedoel ik.
0: Waaraan denk je als ik zeg Dauphin, Dauphiné?
2: Aan die patatjes altijd.
0: Dat waren we nog vergeten. Dat is juist.
1: De patatje. Goed, we zijn aan het afwijken, mannetjes. We moeten het hebben over de...
0: Oh, het gaat hier wel over gefrituurde aardappeltjes.
1: Oké.
0: Dan gaan we toch wel even afwijken, zeker.
1: Ja, okay,
0: met wat mayonaise bij. Het zal godverdomme wel zijn. Goed. Hadden wij nog een spelletje ook? Ik ben het helemaal kwijt nu. Ja, nee. Het zal voor straks iets zijn. Ik moet eerst even verder dromen van mijn Dauphinoisekes.
1: Dauphinoise.

0: zijn er nieuwe reglementen.
1: Oké.
0: Dua Lipa werkt het even op. Misschien zijn er wel new rules. Denk het niet, hè?
2: Als lid van de jury kan ik zeggen dat ze mij niet hebben gecontacteerd dat er een nieuwe wet zou zijn of een nieuw zinnetje toegevoegd aan het reglement.
0: Nee. Alles blijft bij het oude.
3: Top delivery.
0: Wist jij dan, Louis, dat Koen lid was van de jury?
4: Ik had iets gehoord onlangs in de wandelgang.
2: Ik heb mij er zelf in gestoken. En niemand heeft mij ook tegengehouden. Dus ik dacht, dat is nog plezant.
0: Ik ga dat ook doen. Niet voilà. Lijkt me wel gezellig.
2: Ja, dat is toch leuk. Ja.
0: Maar goed, voorlopig is dat niet het geval. Dus jury, geen nieuwe regels. De regels blijven hetzelfde. 5 minuten tijd, nalevering.
2: Juist, okay, goed. Tegen mij toch.
0: En, tuurlijk. Ja, als lid van de jury. Ja.
2: Alles is hetzelfde.
0: Goed, en dan moeten wij nu ook proberen te achterhalen op een of andere manier waar Louis is. En die gaat dan volgens het reglement eigenlijk veel zeggen en tegelijk niks. Goed,
2: dat
0: begin er maar aan.
2: Ja.
4: Wel, ik had het daarnet niet geheel toevallig over Dauphinoise patatjes en dat komt omdat ik naast mij een aardappelveld zie.
2: Een patattenveld.
4: Patattenveld. En aan de andere kant zie ik een bosweggetje. Het is hier heel rustig. Ik heb misschien
0: toch iets meer tips nodig, Louis. Zijn het vastkokende of frietaardappelen?
4: Het zijn aardappelen die momenteel nog in de grond zitten. Bruine grond. Ja, geen idee wat het zijn.
0: Ik heb dus in de supermarkt hetzelfde probleem. Je kunt dan kiezen uit die verschillen. En ik zie het verschil niet. Is er eigenlijk een verschil?
4: Ik weet ook niet wat het verschil is.
2: Een patat is een patat.
0: Ja, maar het wordt wel in andere zakken gestoken en zo.
2: Oh, maar ja, dat is marketing, hè.
0: Goed, marketing op het veld dus daar ook.
4: Ja, klopt. Ik zie ook nog een bordje voor zo'n wandelroutes. Je hebt zo'n wandelroute-netwerk overal in Vlaanderen. En ik zie hier een van die bordjes hangen ook. Dus
2: ik denk meteen aan de Vlaamse Ardennen. Sorry dat ik... Is de Vlaamse Ardennen? Ik denk nee.
4: Ja, ik kan niet zeggen natuurlijk. Ja.
2: Nee, snap ik.
0: Maar, want de naam van die route ga je natuurlijk... Want dan weten we wel ongeveer waar je zit, hè.
2: Maar...
4: Het heeft geen naam. Het is gewoon zo'n cijfertje.
2: Ah, cijfertje. Zeg dat.
4: Het cijfer, mag ik het cijfer zeggen? Maar dan denk ik dat het duidelijk zal zijn.
2: Ja?
0: Ja, te duidelijk.
4: Ja, ik ga niet zeggen.
2: Ja, maar is er iets wat je wel kan zeggen waar we iets aan hebben?
0: We doen dit nu al 2 weken, Koen.
2: Wat denk je zelf?
0: Is het nog niet duidelijk? Dit is een running gag. Hij vertelt van alles, maar je hebt er geen aan. Juist. Oh, er is al zo'n woordje weggebiept. Wat zou dat kunnen zijn? Nee, het was niet patat. Allee, tot straks dan maar.
4: Tot straks.
0: Hey, yo. If you want

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Wienerberger.
7: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
6: Oh.
7: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
6: Ja, samen wakker worden.
7: De krant lezen in bed.
6: Oh ja.
7: Met een perfect gezette koffie.
6: Mm.
7: Gezellig, klassiek.
6: Ja, klassiek.
7: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
6: Hè?
7: Die zijn ook gezellig klassiek.
6: Ah ja, klassiek.
3: Graag klassieke bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend.
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Offenbach. En Miles Away. Ja, dat is maar de vraag. Hoe ver weg is onze koerier op dit moment? Ja. Ik heb wel begrepen dat we nog niet tot de actie kunnen overgaan. Top delivery. We horen straks wel waarom. Maar we gaan eerst nog een zenuwslopende situatie ontzenuwen. Vertel maar.
1: Ja, het is zo dat iemand in paniek is. En als iemand in paniek is, wie zijn wij dan? Ja, dat zijn wij de personen die dat gaan proberen oplossen. Okay. Dat is de bedoeling. Als alles goed gaat, dan bellen we even met Olga.
2: Hallo.
1: Hallo, dag Olga.
2: Hey, goedemorgen.
1: Je bent een beetje in paniek. Maar ik vind dat dat nog meevalt als ik je hoor.
2: Nee, want
0: vanmorgen
2: ik was te laat in de auto. En
0: door
2: de kindjes, dus ik heb de code niet gehoord.
0: Mo.
2: Dus en nu ik hoor over de patatenveld, en ik dacht, dat is overal.
0: Zwijgt over die patatten, geef die code nog eens, zoals je aan het roepen tegen je radio.
2: Ik denk, als jullie aan mijn deuren staan, ik ga nooit meer patatten eten, en ik kan geen code.
0: Zeg, maar we kunnen niet voor jouw deur staan, want je bent niet thuis, hoor ik.
2: Ja, maar mijn man is niet ver van, dus ik kan wel zijn.
0: Jij hebt de medebewoners wel gebriefd. Oké.
2: Okay. Ja. Dus, en toen die vandelpadje, dat is ook, en de kleine bosje.
1: Ja, maar wacht even, Olga. Geen paniek, de code is 195.
0: Voilà.
1: Ik heb het snel gezegd.
0: Zeg het nu ook tegen uw vent, hè, die thuis is. Wacht, ik ga even... Olga, blijf er even bij. Ik ga even naar de koerier. Zeg, sta jij toevallig voor het huis van Olga?
3: Geen idee, eigenlijk.
0: Geen idee? Ja, ja, voilà. Dus Olga, het zal zomaar nu kunnen gebeuren. Je gaat het nu live meemaken. Oké?
2: Okay? Ja, in ieder
0: geval. Salutjes, hè.
1: Dag, Olga. Fijne ochtend. Succes, hè.
0: Jo. Ja, ondertussen hoor ik de wind gezellig waaien. Dus hij is in beweging nog steeds?
3: Ja, ik ben redelijk hard in beweging.
1: Kunnen we overgaan tot het leveren van het pakketje of gaan we het moeten uitstellen?
3: Wacht, ik ga nog een klein beetje moeten testen. Ik ben een lichte looppas.
1: Nee, maar ze zegt nu...
3: zelf.
1: Oké.
3: Redelijk harde looppas.
1: Je mag ook nee zeggen, hè. Wacht even, je kunt dat zeggen, hè, tegen.
0: Maar waarom heb je niet gewoon zo dicht mogelijk
1: geparkeerd? Ja, dat snap ik ook.
3: Ja, dat is hier een moeilijke situatie. Daar ga ik al eerlijk in zijn. Het is wat anders dan anders.
0: Ja. Hij wil weer niks zeggen, hè. Dat is...
3: Als je een kort plaatje hebt, zou het misschien ideaal zijn.
0: Een kort plaatje?
1: Nou, allee.
0: Oké, nou, goed. Dus ik zal een kort plaatje draaien. Voilà. Zing het maar, hè, als je klaar bent.

0: Nu weet je ook waarom we jou eerst naar de Viking hebben gestuurd, Louis.
1: Amai, dat is hier ook mijn modder, dat kan ik ook al zeggen. En het is ook wel een redelijke dreiging.
0: Oké, dit is in een jungle ergens terecht gekomen.
1: Maar ik sta ongeveer aan het huis.
0: Ah, oké, okay, goed. Dat plaatje was inderdaad lang genoeg. Top delivery. Want het kan, denk ik, hè. Vertel maar.
1: Ja, klopt. Ik sta nu de laatste meters. Ik zie zelfs al een gordijntje aan de voordeur die een klein beetje aan het wiebelen is. Ik zie al een persoon en het pakketje is nog niet eens geleverd.
0: Binnen!
2: Ja, maar,
0: terug binnen!
2: Ja, maar wacht, in het reglement staat dat de mensen nog niet naar buiten mogen komen voor het pakketje is geleverd.
0: Zeg het maar.
1: Dat doen als ze ook niet.
0: Als je wilt winnen, terug binnen. Zeg het maar.
1: Er is nog niemand naar buiten gekomen, maar ik kan wel bevestigen, het pakketje is officieel geleverd.
0: Ja, de 5 minuten gaan nu in, maar zullen niet nodig zijn, heb ik het gevoel.
1: Ik heb ook niet het gevoel, maar er doet wel momenteel nog niemand open.
0: Ah, ja, ze zijn bij hun voeten aan het spelen, hè?
1: Ja, misschien denken ze, wie is dat in godsnaam die voor onze deur staat?
2: Dat kan toch ook gewoon de kat zijn, met de staart zo aan de gordijnen?
0: Ah, ja, dat zou kunnen. Zeg, je hebt de tijd toch gestart, hè?
2: Ja.
0: Jury? Ja, oké, ja. Fijn. Ja.
2: Ik ken mijn plaats. Ik weet wat ik moet doen.
0: Oké, fijn.
1: Ah, nu zie ik een voordeur opengaan.
0: Ja.
1: Ik zie ook een persoon. Och, spannend. Dit is de laatste gouden tankkaart, maar wint die persoon ook meteen die laatste gouden tankkaart van 1000 euro. Weet je de code van de dag?
3: Ja, 195.
1: Oké, goed. Dan gaan we eens kijken of dat juist is of niet. Ze heeft een spiekbriefje en as. Ze is goed voorbereid, dus we gaan eventjes kijken of dat de juiste code is. Ik zie hier inderdaad een post-it ophangen naast de deur met de datum van de dag en ook de code van de dag.
0: Fantastisch. Goeie administratie.
1: Ja. Het kistje is open!
3: Ja! Oh, dank u. Dat komt goed van pas. Oh, dank u wel. Ik had het niet ik had het niet durven dromen, omdat we hier ook met te werken zijn. Want toen je zei van de patatenveld en een bandje van de GR-route, dacht ik van, oh, misschien een kleine hoop. En het is juist.
0: Dus je hoorde hem eigenlijk naderen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, ik dacht het. Ik had een klein beetje hoop. Van de GR-route, ja.
0: Gedacht, patatenveld, dat is bij ons in de buurt.
2: Ja, en ik denk dat we dan in West-Vlaanderen zitten.
3: Ja, ik hoopte het, want hij had nog niet in West-Vlaanderen gezeten. Dus, yes. Ja, ik ben super blij.
0: Zeg, waarom zeg je dat gaat van pas komen? Heb je net een nieuwe auto of zo?
3: Nee, ja, we moeten de kindjes overal rondvoeren. En het voetbalseizoen die in juli weer start. En dan de reis. We gaan altijd.
0: Ja, die kleine mannen moeten overal naartoe gevoerd worden natuurlijk.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: En dat kost benzine.
3: Oh, sorry. Ik had het niet verwacht.
0: Nee, maar de kans was ook heel klein. Maar je hebt hem wel binnengehaald. Gouden tankkaart van 1000 euro.
3: Want ik dacht ook, met te werken in de straat, je gaat hier niet komen. Maar toen dat hij zei dat hij nog een eindje moest lopen, dacht ik van ja.
0: Ja, wat is er allemaal aan de hand bij jullie?
3: Ze zijn heel de baan opnieuw aan het leggen. Dus alles wordt eruit gehaald en vernieuwd.
0: Ja.
3: Dus,
0: want Louis, die heeft zich door modder moeten worstelen en allee.
3: Een klein beetje.
1: Ja, ik zat aan de verkeerde kant van de weg, zie ik nu. Ik zie dat er één kant al volledig aangelegd is en de andere kant volledig niet. Ra, langs welke kant kwam ik?
3: Ja, van de verkeerde kant is blijkbaar.
0: Ja, die had te doen. Zeg, maar wie spreken we eigenlijk?
3: Stefanie,
0: dikke proficiat. De Esso gouden tankkaart is voor jou. En Louis durft het zelf niet vragen, maar mag die even een douche pakken bij u?
3: Oh, die mag zeker nog binnenkomen om eventjes op te warmen.
0: Okay,
1: oh, dat hoor ik graag. We zaten trouwens in Beernem net. Misschien wil de luisteraar dat ook nog eventjes weten. We zaten in Beernem.
0: Voilà, de laatste tankkaart is naar Beernem gegaan. Dikke proficiat er allemaal.
3: Dank u wel.
4: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Ook een kort plaatje. Bliss heette ze, Terms and Conditions. Yeah, yeah. Met dat korte plaatje zitten we snel weer bij het verkeer.
1: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven naar Gent. Op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren een 15-tal minuten. Op de E429 vanaf Tubeke 15 minuten bijtellen. En dan nog 20 minuten op de binnenring van Brussel tussen Strombeek en Machelen.
0: Maar het grootste probleem is toch terug te vinden op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je vanaf Antwerpen-Noord aanschuiven. Door een ongeval ter hoogte van de Kennedy-tunnel. Meer dan anderhalf uur verlies je daar op dit moment. Daardoor ook op de E313, die natuurlijk aansluiting heeft met die ring. Meer dan een uur daar tussen Massenhoven en die aansluiting. En op de E19 is het ook file rijden. Dat zal er ook iets mee te maken hebben. Vanaf Sint-Job in het Goor komen er 20 minuten bij.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: vuile manieren en het wetenschap noemen, daar komt het een beetje op neer. The Bad Touch en de Bloodhound Gang. Lang geleden. Maar nog altijd plezant. En dat is het enige dat telt, toch?
1: Ja. Ah, het was ook plezant om de afgelopen 2 weken duizenden euro's weg te geven. Tankbudget. Ik denk dat we heel veel mensen gelukkig gemaakt hebben.
0: Dat was de bedoeling, maar nu is het wel op. En ik heb hier net al even contact gehad met onze weerman. Die klinkt ongelooflijk vrolijk vandaag. Ik weet niet waarom, want als we naar buiten kijken, dat is toch geen reden tot vrolijkheid. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Wat een miserie buiten, zeg.
2: Ja, het heeft de afgelopen nacht veel geregend. Lokaal zelfs meer dan 10 liter water per vierkante meter. Maar het wordt stilaan droger. Droger. Niet helemaal droog, want ja, het is momenteel op vele plaatsen grijs en grauw. Af en toe valt er nog wat lichte regen of motregen. Maar, Jeroen en Koen, de citroen is nu bijna volledig uitgeperst.
0: Er is beterschap. Ja, hoe lang heeft dit nu geduurd? Het is een week of 2, 3 dat we met dit weer gezeten hebben, hè?
2: Dikke 2 weken. En voor de kersen was het ook niet goed, want daar komen nu allemaal barstjes in door dat overvloedige water. Ja, niks aan te doen. Het wordt gewoon beter. Daar moeten we ons op vastpinnen. Morgen eindelijk nog eens de zon die we kunnen aanschouwen. Zonder regen. Misschien de vroege vogels bij het krieken van de dag nog een beetje motregen. Maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. Steeds meer zon. Enkel die temperaturen nog niet echt de zomerse waarde. Maar kijk, toch al 20 graden. Ja. Zondag en maandag. Zon, wolken, het is droog. Zondag 19 graden, maandag 21 graden. Dus al wie wil supporteren op grote markten, grote schermen. Het kan in droge omstandigheden.
0: Ah, goed
2: voor
0: nieuws.
2: Die... Ja, dat is goed nieuws. Voor...
0: Rustig.
1: Excuses.
2: Dat is niet erg, die toeter. Je mag die klaarhouden, want dinsdag krijgen we met een meer zuidenwind te maken. Dan gaan we al richting 25 graden. En verderop in de week, dan wordt het opnieuw tropisch warm. Dat wil zeggen richting 30 graden.
0: Hallo Erwin. Ja,
2: dat is toch niet te geloven. In België is het toch altijd alles of niks.
0: Ja, dat is niet te geloven. Meteen weer korte broeken weer en in je Adamskostuum slapen. En je kunt het je nu echt niet voorstellen als je naar buiten kijkt.
2: Nee. Gisterenavond was het echt om 5 uur maar 11, 12 graden. En volgende week dan,
0: maal 3.
2: Op diezelfde dag, dan is het gewoon 30 graden. Niet te doen.
0: Ja. En hoe weet je iets van de evolutie van een en ander?
2: Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat de laatste helft, dus die 2 weken die nu komen, dat het gewoon bakken en braden gaat worden. Dat we echt een heel slecht begin van juni hebben gekregen. Mm-hmm. Maar het eind van juni, van nu tot eind juni, dat gaat gewoon warm worden, droog worden, met veel zon. Dus ja, voor de studenten is dat natuurlijk wel minder goed nieuws. Hè?
0: Och, zouden die er niet bijna vanaf zijn?
1: Nee, het is nog een
2: maar begonnen.
0: Ja, dat is waar. Onze excuses, maar toch liever dit dan troosteloos door je ruitjes staan te kijken waar de druppeltjes vanaf glijden. Nee, dan toch liever het studeren in de NOF in de korte broek. Het zal wel.
2: Ja.
0: Het kan.
2: Tuurlijk.
0: Dankjewel daarvoor, Erwin.
2: Jo.
0: Prettig weekend.
3: Dit zijn de hits van Top.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
2: 11 en 12 juli in Alken.
1: Vinyl Only Sets by Pierre.
2: Fuse.
1: Marco de la Rocca.
2: Iris Menza.
1: Daniel Bovy.
2: DJ Glenn.
1: Sale and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
3: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
0: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Kathleen is blij met dat weerbericht van daarnet, schrijft ze. Joepie, geen ochtend- en avondverwarming meer. Zowel, ze heeft gelijk. Gisteren ook even getwijfeld om de chauffage terug aan te steken. Eigenlijk. Maar het was voorlopig niet nodig. En het gaat niet meer nodig zijn ook, hè, jongens.
1: Wel, maar ik had, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik had vannacht koud. En ik ben dan eens naar beneden gewandeld. En ik zag 19,5.
0: Ja.
1: En ik dacht...
0: Dat is te weinig.
1: Ja, maar dat, ik dacht ook, oh, dat is nu toch een schande dat ik de chauffage zou aansteken. Ik heb ze niet aangestoken.
0: Ja, het is 12 juni vandaag. Kom
1: dus
0: aan, jongens.
1: Ik heb heel de nacht koud gehad.
0: Och, garm.
1: Ja. Maar ja, kijk.
0: De knuffel nodig?
1: Nee, zeker niet. Breaking news. Oef.
0: Er is breaking news, waar wij gisteren onze uitzending mee gefinaliseerd hebben, mee geëindigd zijn in normale mensentaal.
1: Ja,
0: er is een follow-up van waar ben ik gisteren mee geëindigd, weet je het nog?
1: Was dat verhaal van dat dino-dingske?
0: Ja,
1: nee, met die chakos.
0: Gisteren werd er een chakos aangeboden op een of andere veiling site. En die was gemaakt van dinosaurusleder. Dus leer echt van een T-Rex. Ingewikkeld procedé, denk Jurassic Park, en we halen een of ander DNA.
1: Het is in een labo gemaakt of
0: zo. Ja, voilà, maar dus echt van een T-Rex. En het is niet verkocht. Dat is het nieuws. Het is niet verkocht, dus dat is aangeboden.
1: Ja.
0: Ze hebben niemand gevonden die daar een paar honderdduizend euro voor over had. Daar hadden ze de prijs op vastgesteld. Wat was het? Ergens tussen de 200 en de 400.000 euro. Maar ze hebben niemand gevonden die de chakos wil.
1: Het lijkt een beetje alsof dit een soap gaat worden. Net zoals de villa van de Pfafs. Ze hebben dat ook zo in stukjes naar beneden moeten laten gaan. Dus misschien zal het opnieuw verkocht worden. Want nu is het gehouden door het veilingshuis. En die gaan dat dan opnieuw aanbieden.
0: Maar,
1: waarschijnlijk aan
0: een
1: lager.
0: Doe toch eens een mailje naar Steven Spielberg. Die doet dat toch gewoon. De maker van Jurassic Park. Dat is hij toch, hè?
1: Ja, maar ik weet niet hoeveel dat die mens...
0: Die zal wel een paar honderdduizend euro...
1: opzij hebben liggen.
0: Jo.
1: Wel, dat is goed.

0: Die moet je gerust laten hoor. So don't call me up. Don't call me up, zo heet het. En we hebben het top delivery gehad, maar ik heb even een mededeling. Voor degenen die er niet genoeg kunnen van krijgen. Nee, er komt niet nog een levering of zo.
1: Ah.
0: Maar we gaan wel zometeen in het kader van, ja, je voelde het een beetje aankomen. Het WK-voetbal dat afgetrapt is. En het woord is niet toevallig gekozen. Twee wedstrijden zijn ondertussen al gepasseerd. Maar de wedstrijd waar wij met z'n allen naar uitkijken, die moet nog komen natuurlijk. Dat is aanstaande maandag. Om 9:00. Dan trekken de Rode Duivels ten strijde.
2: Da, da, da, da.
0: Dat is Rodania, hè? Dat is koers.
1: Ah, oké. Okay. Foutje.
0: Ten strijde tegen Egypte. Mijn onnozel piramides, je gaat hier een keer wat zien.
1: En die farao altijd.
0: Ja. Kom. En in dat kader hebben wij straks... Oh ja, adem even in.
1: Ja.
0: Nog een spelletje. Om dat in de beste omstandigheden te beleven. Dat is voor straks. Blijf bij ons.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Yellow. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Stop!
8: Precies 8 uur.
9: En de Vlaamse universiteiten die gaan een kader uitwerken.
8: Allee, joh.
9: Ja, ja. En Simon die weet er alles over. Dag Simon.
10: Goedemorgen. De 5 Vlaamse universiteiten gaan op vraag van onderwijsminister Soehal Demir een kader uitwerken voor het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs. De Vlaamse regering maakt hiervoor 10 miljoen euro vrij. Hoewel al bijna de helft van de leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs AI gebruikt, ontbreken er momenteel duidelijke richtlijnen. Het nieuwe plan moet scholen, samen met hogescholen en private partners, een veilige digitale omgeving bieden die privacy en ethische risico's afdekt met behoud van de pedagogische autonomie. Vanaf vandaag is het nieuwe Europese Migratie- en Asielpact van kracht om de instroom in de EU beter te beheersen. Het pact voert strengere grenscontroles in en introduceert een versnelde asielprocedure van maximaal 12 weken voor wie weinig kans maakt op erkenning. Daarnaast komt er een verplicht solidariteitssysteem waarbij lidstaten asielzoekers kunnen overnemen of financieel kunnen bijdragen. En België kiest voor dat laatste en betaalt 13 miljoen euro. Mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek en vrezen dat de kortere procedures en strenge controles zullen leiden tot schendingen van de grondrechten. En het is bijzonder druk op onze Vlaamse snelwegen. Door een ongeval met 2 vrachtwagens in de Kennedy-tunnel staat er een lange file op de Antwerpse ring richting Gent. De weg is ondertussen vrijgemaakt, maar ook door een nieuw ongeval verlies je er dik 1,5 uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Hasselt naar Gent om via Brussel om te rijden. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En begin volgende week meer zomersweer met zon en 21 graden.
8: Oké. Prima gedaan, Simon. Toch een kleine opmerking. Het verkeer, dat is onze afdeling, hè?
9: Een beetje feedback, live op antenne.
8: Ik ken uw plaats. Ja, dus... ja goed, verkeer.
9: Je staat op dit ogenblik in... Dit is een grapje, hè, Simon? Ah, oké. Okay. Je staat op dit ogenblik in 20 minuten aan te schuiven.
8: Niet
9: tussen... Nee. Tussen Expo en Machelen 20 minuten bijtellen, dat is de binnenring van Brussel. Maar dan heb ik eigenlijk al gedaan. Dat is het enige.
8: Ja, ik heb verre van gedaan, hoor. Want een bijzonder lange file op de Antwerpse ring richting Gent. Door een ongeval eerder vanochtend, vroeg in de ochtend al, ter hoogte van de Kennedy-tunnel. Daardoor staat er een lange file. Eigenlijk al vanaf Sint-Job in het Goor, op het moment dat het nog E19 heet, tot aan die Kennedy-tunnel. Alles bij elkaar zitten we aan 2 uur file daar op dat traject. Dus de volledige ring eigenlijk richting Gent. Op de E313 daardoor ook 1 uur file vanaf Massenhoven. Op de R2, ter hoogte van de Thijssenmanstunnel, komt er 1/2 uur bij richting Beveren. Er zijn er ook problemen op alle toegangswegen in het Antwerpse. De R11 heeft er onder te lijden. Mensen die... Ja, via Merksem, wat is dat daar? Jan Shoppingcentrum en zo. Hoe heet dat daar? Weinighem.
9: Ah.
8: Die van Weinighem richting Ring willen rijden. We staan allemaal stil. Ook op de A12 richting Nederland. Dat zal dan een uitzondering zijn. Heeft niks met dat ongeval te maken. Tussen Leugenberg en Poldervliet staat er 20 minuten vertraging. Was dat duidelijk?
9: Totaal niet, maar ik dacht...
11: Dit is Stop!
9: Ja, die kunnen ook niet alles weten. Hè?
8: Nee, maar ik heb het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. In mijn eigen woorden.
9: Ja, maar je hebt je best gedaan. Maar je best is soms...
8: Dank u, meester.
9: Alsjeblieft.

0: Amai, dat is hier vrijdag. En bijna 7:07. Ik was het al bijna vergeten. Dat is tijd voor de weekendwaanzin. Gaan we er nu al aan beginnen?
1: We moeten gewoon zorgen dat we dat... Alleen, we hadden ook nog iets van 2K dat we hadden aangekondigd. Dus dat moeten we dan even...
0: First things first. Goed. Jongens en meisjes, dames en heren. Het is vrijdagmorgen. Ik weet niet of jullie voorbereid zijn op een en ander. Wacht, we gaan eens checken.
2: Jeroen Akko, weekendwaanzin!
0: Oh, dat is een hele geruststelling. Ze zijn er klaar voor.
1: Ja.
0: Even check, want we hebben hier nog niks klaar.
1: Ik ben nog even aan het kijken. Wacht.
0: Zotte geluidjes.
3: Opgepast voor de start.
0: Oké. Okay. Check. Goed.
1: We zijn opgepast.
0: Voor de start.
1: Nee.
0: Ja, goed. Dan gaan we er gewoon aan beginnen. Vrijdag, de op 2

0: bijna vakantie. Dat ook nog. Zeker.
1: Jeroen en Koen, een goeiemorgen.
0: Dankjewel, Thierry. Vriendelijke mens.
2: Ja, ja.
0: Heeft zijn roeping gemist.

0: right. Now somebody, anybody, everybody scream.
1: Ja, ja, de mensen gaan uit hun dak.
2: Amai.
3: Mareel, je mag duren doen, je zegt.
1: Je mag een beetje doordoen, zegt hij.
2: Ah, ik had er geen halve letter grip van.
1: Ah, ik wel.

0: komen in Europa, jongen.
1: Wij worden wereldkampioen.
2: Moet toch een keer lachen, hè?
3: Is toch niks om mee te lachen? Zijn gewoon de feiten. Kom aan, we geloven erin. Yes!

0: Tussenspel. We bouwen op.
1: Nog 20 seconden.
0: Ja, ik weet het. Maar we gaan nog eens opbouwen.
1: Oké.
0: Allee, come on. Yes.
1: Iedereen moet naar huis binnen 15
0: seconden.
1: Nee.

0: En dan mag er nu een applaus volgen. Jawel, jawel, jawel. Dat was hem weer. De weekendwaanzin. Ik zie je vertwijfeld kijken, collega.
1: Jawel, ja.
0: Even na bespreking.
1: Even tussen ons. Hè. Ja. Je weet dat we... Alleen vorige week hadden we Dingsken op bezoek. Omdat het kan. En voor Trap hebben we nog een speciale...
0: Een extra weekendwaanzin. Ja. Live gemixt. Dat was tof.
1: Ja. En ik had nu wel... Ik had beloofd... Ja, je kent dat met mijn grote mond. Ik zei zo in het salu zeggen. Bedankt om te komen en al. En ik zei, ja, volgende week in de weekendwaanzin. We zullen even jullie liedje nog eens spelen. Dan zijn jullie ook content zo om goed af te sluiten.
0: Niet gedaan, dus.
1: Nee.
0: Kunt het goed maken?
1: Ik weet het niet, ja. Kunnen we dat nog goed maken?
0: Goed. Zeg, mensen op de tribune daar. Wat zouden jullie ervan denken dat we dan nog een klein addendum... Ja, oké dan. Ja, dan doen we dat. Ja, oké. Mensen zijn akkoord. Oké. Ja, rustig. Het is goed.

0: Nieuwe BFF's.
1: It's a turbo life!
2: En daarna, ja, ik had die afgegooid en toch, die had mijn pijl afgepakt. Ja, ze hebben mijn pijl afgepakt, die flauwe altijd.
3: We

0: Diego, Diego.
1: Zalo. Voilà. Nu hebben we ons best gedaan, hè?
2: Dank u voor de kei, ja.
1: Graag gedaan.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
11: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
10: Dus we groeien.
11: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
10: Dan is dit jouw moment.
11: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Monday. Medusa en Don't Wanna Go Home. En als er nu iemand niet naar huis wil, ja, dan zijn het onze rode duivels toch wel.
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: Ja, maar dat is deze keer wel echt waar. Want hoe langer dat duurt, hoe plezanter het is. En voor plezante dingen zijn we natuurlijk altijd te vinden. Aanstaande maandag is er de eerste match van de rode duivels. En hebben jullie eigenlijk al iets afgesproken? Zo onder vrienden of met de buren of weet ik veel wat.
2: Wel, ik hoop van niet.
0: Ja.
2: Want dan gaan we dat allemaal oplossen.
0: Okay.
2: Het is zo dat jij maandag de wedstrijd van de Rode Duivels, dus België tegen Egypte, om 9 uur zou kunnen volgen op een spectaculaire locatie.
0: Vertel ons alles.
2: Wel, ken je Café Courtois?
0: Nee.
2: Courtois van...
0: Ja, die ken ik.
2: Van Thibaut
0: maar
2: Courtois.
0: Maar ik wist niet dat hij een eigen café had.
2: Wel, de afgelopen dagen hebben wij contact gehad met het management van Courtois.
0: Okay.
2: En het is zo dat hij de laatste... Hij is heel zakelijk ook bezig. Hè. Dat is dan het leven na het Rode Duivel zijn. Het is een zakenman geworden.
0: Hij heeft geïnvesteerd in Genk, hebben we ook al vernomen in de pers. Ja.
2: En dus heeft hij ook geïnvesteerd in de locatie waar de Versus was.
0: Okay.
2: En dus daar is iets volledig opgezet. En ze gaan dus het WK daar indoor gaan volgen. Café Courtois in Hasselt. En jij kan er ook bij zijn met een aantal vrienden. Toegang tot de officiële afterparty. En ook, en dat vind ik vooral belangrijk, want we vragen vooral heel vaak, is het met eten bij?
0: En jawel.
2: Het is met eten bij.
0: Ja.
2: Drank en hapjes à volonté.
0: Oh, mooi.
2: Dus heel de avond. Geef mij nog een pintje. Geef mij nog een bitterbalken.
0: Echt?
2: Ja? Ja,
0: het is allemaal inbegrepen.
2: Ja, kom.
0: Zottekes.
2: Ja, laat de volgende maar komen.
0: Dus we gaan mensen daar naartoe sturen. Voel jij je aangesproken? Blijf dan bij ons, want zometeen volgt er een interessant spelletje in dat verband. Koen zal het zo straks. Ik heb ze, ja, die weet er alles van. Dus wij kunnen op hem vertrouwen en zo. Hij weet niet wat hem overkomt nu.
2: Ik ben volledig van mijn melk.
0: Ja. Melk. Dat gaan we niet bestellen, zijn melk. Jij met je melk.

0: Jawel, je hebt hem herkend. Stemmetje van Michael Jackson zit erin in deze CCC van High Tech. Want origineel was dat dus een nummer van hem samen met Paul McCartney lang geleden. CCC. En zo is het 8:30. Ik ga in het Brusselse beginnen, maar daar is niet veel filenieuws te rapen momenteel, denk ik. Hè?
1: Ja, het zijn allemaal kleine vertragingen van 15 minuten. Maar goed, je zal er maar in staan. Dan denk je 15 minuten, ik vind dat toch voldoende. Dat op de E40 naar Brussel tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Ook aanschuiven op de E429 vanaf Tubeke een 20-tal minuten bijtellen. Maar dat is eigenlijk op dit ogenblik het enige.
0: Dan is het andere koek in Antwerpen. Want op de ring richting Gent staat een hele ochtend al een lange file. Nu, het goede nieuws is dat die file op de ring wel begint kleiner te worden. Ze staan nog aan te schuiven. Ter hoogte van, en moet ik even kijken, want het is een ingewikkeld verhaal. Vanaf Sint-Job in het Goor tot Borgerhout. Dat is alles samen bijna anderhalf uur. Maar toch is dat al minder dan daarnet. Daardoor ook problemen op de E313. Vanaf Massenhoven ook problemen gesignaleerd op de A12. Ter hoogte van de Leugenberg. Allee, te beginnen aan de Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Op de E34 net voor de samenkomst met de E313 in Ranst. Ook daar extra file. Ook de hoogte van de Leugenberg tot Poldervliet. Dat is dan weer richting Nederland. Maar ook in de andere richting op de A12. Vanaf Leugenberg, zoals ik dus al zei. En verder ook alle toegangswegen naar de E313, naar de ring, zitten broebelenvol. Er worden problemen gemeld ter hoogte van de Herentalsebaan, de Prins Boudewijnlaan. Enfin, mensen die daar vertrouwd zijn met de omgeving, kunnen ze ook opnoemen. Je moet er wegblijven. Dat is het.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo

0: iets om in overweging te nemen? Ze vragen het wel vriendelijk, hè? Would you be mine? En zijn er nog kameraden ook?
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: Yes, we gaan supporteren voor de Rode Duivels in de beste omstandigheden denkbaar. Je hebt ze daarnet beschreven in Café Courtois.
2: In Hasselt is dat te doen. En dus ja, drank en eten à volonté. Je mag een aantal vrienden meenemen en dat beleven op een leuke locatie. Dat is ook wel belangrijk, denk ik.
0: Ja.
2: Het zijn drie wedstrijden, maar laten we beginnen dus nu met wedstrijd 1.
0: Ze gaan elke wedstrijd ook.
2: Ja.
0: Ook die om 5 uur 's morgens daar. Dat wordt
2: wel
0: een hele speciale dag. Maar goed, first things first. Aanstaande maandag, dan is dat op een deftig uur. Om 9 uur 's avonds wordt aftrap gegeven.
2: En ik denk dat we dan ook gaan spelen zo meteen. Het is met een spelletje.
0: Hoe zit het spelletje in elkaar?
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Wel, maar ik ben al een beetje zenuwachtig. Ik weet niet of het opvalt, maar nee. Het is zo dat we zo meteen de luisteraar, de duivel, gaan moeten laten zoeken.
0: Zometeen, zoek de duivel, ja, dat is het.
2: Zometeen zal één van ons twee een bepaalde situatie commentatorgewijs omschrijven zonder de naam te noemen van de rode duivel.
0: Wacht, één van ons twee? Maar ja, dat was toch altijd jouw grote droom om voetbalcommentator te worden. Dus ik laat dat met plezier aan mij voorbij gaan,
2: Koen. De spanning is te veel voor mij.
0: Reden te meer om jou aan te duiden als vrijwilliger. Dus wat gaan we doen? Jij gaat...
2: Ik ga eigenlijk een commentaarstukje doen, alsof ik in het stadion zit.
0: Okay.
2: En ik ga alles doen wat de bedoeling is, allee, dat hoop ik toch.
0: Ja.
2: Maar ik ga de naam niet noemen van een speler.
0: Ah ja, dus, en je gaat een actie beschrijven en daaruit moet dan blijken over welke speler het precies gaat. Het is een rode duivel, hè?
2: Het is een rode duivel.
0: Dus
2: die
0: één
2: ook...
0: kans op, met hoeveel zijn ze, 22, dat je het juist hebt.
2: Het is een actieve rode duivel, dat ook even meegeven. Dus,
0: één kans op 11 al bijna, ja.
2: Nee,
0: want die gaat sowieso opgesteld worden, de man waar je het over
2: kan
0: hebt.
2: Kan ik niet zeggen.
0: Oké, okay, je weet het niet. Goed, dan gaan we eraan beginnen. We schakelen even over naar... heb je een voorkeur van het stadion?
2: Ja, maar ik heb alleen Koning Boudewijn stadion.
0: Ah, we schakelen... Oeh, dit is... ik weet niet waarom, maar we schakelen over naar het Koning Boudewijn stadion. Daar zit onze reporter ter plaatse. Hij is een beetje zenuwachtig, het is zijn eerste keer. Koen van der Sloten. Ja.
2: En welkom in het Koning Boudewijn stadion. De inzet is ongezien deze ochtend. Even inzoomen nu op deze rode duivel. Heeft het niet gemakkelijk gehad, maar onlangs nog te veel. Geeft voorbij steken in een fastfoodketen. Maar nu op het middenveld gaat hij alles en iedereen voorbij. En heeft duidelijk kracht gekost met dat rood aangelopen gezicht. Al doet zijn naam wel anders vermoeden met de pas nu. Nee, hij gaat zelf trappen op de slof. Staat 1-0, beste mensen. Nog geen minuut op de klok.
0: Binnen.
2: Maar de wedstrijd lijkt al gespeeld. Spanning en sensatie, beste supporters.
0: Maar wat een miskend talent, jongen.
2: Over
0: echt,
2: naar de studio.
0: We zijn terug in de studio.
2: Ja,
0: maar dat moet jij zeggen.
2: Ah, ja.
0: Dus over welke speler ging dit? Stuur het even door en dan maak je kans op een geweldige ervaring aanstaande maandag.
2: Was het goed of niet?
0: Ja, vond dat wel.
2: Oké, ça va.
0: Ik ken er ook niks van. Dus,
2: nee, maar ja, goed.
0: De lat ligt laag.
2: Maar wat jij vindt, vind ik wel belangrijk. Ik vind
0: het goed. Take me down, spin me around, you got me running. Moet dan nog 2 weken mee. Ik zal maar rap zeggen dat het goed is.
2: Ja.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
6: De beste dance ooit gemaakt.

0: Top 1000, non-stop, via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Download de Top Radio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move.
1: Top. New truck, big lady.

0: Kane Brown and Marshmello. If you know what I mean. En doe jij mee, want...
1: Jeroen en Koen supporteren mee.
0: En wie mag er mee supporteren aanstaande maandag in de beste omstandigheden denkbaar? Dat is in Café Courtois. De naam alleen al is heel tof. De baas van het café gaat niet thuis zijn, want die staat in de goal. Ja,
2: dat is wel. Mijn café, mannetjes.
0: Ja, is toch waar?
2: Ja, dat is plezant.
0: En ja, Koen heeft het al beschreven. Je gaat daar lekker verwend worden, als je tenminste daarnet onze... Toch wel ontdekking van het jaar, voetbalcommentator in spe.
2: Dank je.
0: Ja, een beetje tussen de lijnen door heb begrepen, want daar ging het over natuurlijk. Hè?
2: Misschien moeten we de tips die erin zaten toch eens overlopen.
0: Ja.
2: Het ging op een bepaald moment over een fastfoodketen, het voorsteken vooral. Wel een beetje... je zou het fout kunnen opvatten, want Eden Hazard bijvoorbeeld, die zit nu ook in een campagne van een fastfoodketen.
0: Die was het niet?
2: Maar het is een andere rode duivel. Okay. Het is een rode duivel die, wat was het? Zou wel voorsteken aan de drive-in of de drive-thru? Ik weet niet, dus ik denk dat het laatst is. En dan ging het ook over het rood aangelopen gezicht. Dat was ook al een tip. Ik zei ook, al doet zijn naam anders vermoeden.
0: Toen wist ik het.
2: Dan wist je het.
0: Toen wist ik het.
2: Ah, ja, oké. Okay. Ja.
0: En we hebben iemand gevonden die het ook weet.
2: Spannend.
0: Dus ik bel nu de winnaar, hè?
2: Ah, ja.
0: Het zou fijn zijn als die opneemt.
3: Bienvenue, c'est voicemail.
0: Ja, wat doen we ermee, jury? Wint hij dan of vindt hij dan niet?
2: Ja, maar het zou... Allee, hoe lullig zou het zijn dat we nu zeggen... Ah nee, we nee allee, het is goed. Wie is het?
0: Ja, dan gaan we het inspreken dat hij gewonnen heeft. Ça va. Ja.
3: Merci pour votre appel.
0: Merci, jong. Ja. Kevin was het juiste antwoord. En Kevin is ook toevallig de naam van onze winnaar. Ja!
2: Ja!
0: Kevin Doer, dikke proficiat. Jij gaat aanstaande maandag naar het enige echte... Café Courtois.
4: This is my church.
0: Saint Church.
4: This is where I heal my hurts.

0: commentaar overbodig, denk ik, hè? Ja, als je dit nog moet afkondigen. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Meteen ter zake voor het volgende.
1: Weekendtip.
0: Ik denk dat alle organisatoren van dingetjes dit weekend opgelucht ademhalen. Want als je op dit moment naar buiten kijkt, dan denk je... Oh, ik ben zo blij dat dat morgen veel beter gaat zijn. En dat zal nodig zijn, want in dit weer wil niemand iets organiseren.
2: Ja, we weten nog niet of het binnen is of buiten. We gaan dat samen ontdekken. We hebben Tim aan de telefoon. Dat is het enige wat ik op dit ogenblik weet.
0: Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent de grote organisator van iets waar we totaal nog niet van op de hoogte zijn en we nu samen gaan ontdekken. Is het binnen, is het buiten?
3: Het is buiten. Alles hangt af van goed weer.
0: Dan heb jij toch wel chances, zeg.
3: Chance dat het vandaag niet doorgaat. Ja,
0: ja dat bedoel ik. Ja. Wanneer? Morgen? Overmorgen?
3: Morgen.
0: Okay.
3: Morgen van 2 uur tot 6-7 uur normaal.
0: Oké. Okay. Een zaterdagnamiddag activiteit. Vertel er alles over, Tim.
3: Dat klopt. Wij organiseren sinds 2023 het Belgisch kampioenschap busspelling in Wommersom. Wommersom is een deelgemeente van Lenter. Lenter is gelegen tussen Sint-Truiden en Tiene.
0: Oké. Okay. En wat telling? Want ik heb het niet goed begrepen, Tim.
3: De busspulling.
0: Bustelling.
3: Belgisch kampioenschap busspulling. Dat wil zeggen busgetrek eigenlijk.
0: Ik ben totaal niet mee. Dus het is niet dat jullie aan de kant van de weg gaan zitten om bussen te tellen, hè?
3: Nee, toch niet. De bedoeling is dat we een bus voortrekken met 5 personen.
0: Ja?
3: Een bus van ongeveer 15 ton. Over een afstand van 30 meter binnen de snelste tijd.
0: Wat zeg. En zit er volk op die bus ook? Of?
3: Nee, gewoon buschauffeur.
0: Ah, alleen de chauffeur. Ja.
3: Maar een bus van 15 ton is toch sowieso al een mooie uitdaging om die te kunnen voortrekken.
0: Dus, en is dat dan een soort competitie of een uit de hand gelopen hobby? Hoe moet ik dat zien?
3: Ik heb in de periode van 2006 zijn wij eens bij een vriendengroep naar Duitsland gegaan. En daar was dat in die tijd nogal vrij populair in bepaalde streken.
0: Ja.
3: En dat was een Wolfenbüttel, een voorstadje van Wolfsburg. En we dachten, we gaan dat eens doen, waarom niet? En dat had daar heel veel, er kwam heel veel volk op af. Dat was eigenlijk een soort van, geen Vlaamse kermis, maar een Duitse kermis, zeg maar.
0: Ja, oké. En jullie dachten, dat gaan wij ook doen?
3: Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden van, dat wil ik ooit zelf ook eens organiseren. Omdat ik daar ook wel iets unieks vond en zo. En sinds 2022 ben ik aangesloten bij het kermiscomité van Wommersom. Ja. In de volksmond zeggen wij hier kermiscomité Woemersum, het dialect van Wommersom. En ik had dat daar op tafel gegooid en onze groep was volledig mee. En we zeiden gewoon van, voilà. We gaan dat gewoon doen.
0: En jullie doen het nu al een paar jaar.
2: Ja, jullie zoeken eigenlijk twee mensen. Dat is eigenlijk één, de mensen die komen supporteren, denk ik. Maar je kan ook deelnemen dan.
3: Ja. Iedereen kan deelnemen. Het is... Eigenlijk is het wel een toegankelijk spel of sport.
0: Ja.
3: Je kunt wel zeggen, het is voor krachtpatsers. Er zijn ook vrouwenploegen die meedoen en die daar heel enthousiast willen de bus voortrekken om een zo snel mogelijke tijd te behalen.
0: L'Union fait la force, als we samenwerken, dan geraken we er wel. Dat zit er ook in natuurlijk. Dan.
3: Ja, klopt.
0: Okay.
3: En we hebben er een Belgisch kampioenschap van gemaakt voor het nog een beetje groter te maken. En omdat we eigenlijk ook de enige... in België, bij mij weten, die zoiets organiseren. Dus.
0: Oké, okay. Het is bus trekken en niet tellen, zoals ik eerst had begrepen.
3: Pooling. We hebben het Engels woord genomen, buspooling.
0: Buspooling, alright. Ja. Nog even de concrete gegevens, waar en wanneer moeten we ze ergens zijn?
3: Zeker. In Wommersom, is een deelgemeente van Lenter.
0: Okay.
3: Op het Dorpsplein gewoon.
0: En dat is dus morgenmiddag vanaf 2 uur.
3: Vanaf 2 uur. Mensen kunnen zich ook nog inschrijven tot vanavond 8 uur.
0: Oké.
3: Okay. We hebben het op dit moment hebben 16 ploegen. En we gaan tot maximum 20 ploegen.
0: Ja, oké. Okay, hoe kunnen we dan? Sorry, hoe kunnen we dan nog inschrijven?
3: Je kunt via de website www.woemersum.be. En op Facebook, als je buspooling ingeeft...
0: Dan zul je het ook wel vinden.
3: Wel iets.
0: Mag ik je daar veel succes mee wensen? Hopelijk niet te veel hellingen daar en een vlotte organisatie. Dankjewel, Tim!

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Stop!
3: 1 over 9.
4: En het gaat in het nieuws over AI. Of AI. AI. Hoe je wil. En wat universiteiten die hebben er ook mee te maken.
5: Goedemorgen. De 5 Vlaamse universiteiten werken een kader voor AI uit. Ze doen dat op vraag van onderwijsminister Zuhal Demir. De Vlaamse regering maakte hiervoor 10 miljoen euro vrij. Hoewel al bijna de helft van de leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs AI gebruikt, ontbreken er momenteel duidelijke richtlijnen. Het plan moet scholen samen met hogescholen en private partners een veilige digitale omgeving bieden die privacy en ethische risico's afdekt met behoud van de pedagogische autonomie. De Belgische overheid heeft richtlijnen gepubliceerd die artsen moeten helpen bepalen hoe lang een patiënt thuis mag blijven met ziekteverlof. De fiches geven voor 20 veel voorkomende aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan. En soms stellen ze zelf dat ziekteverlof niet nodig is. Huisartsen en patiëntenorganisaties reageren bezorgd en vrezen voor strengere controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al is het wel het doel om het aantal langdurig zieken in ons land te verminderen. De Mechelse burgemeester Bart Somers legt een busverbod van 1 maand op aan een 17-jarige jongen uit Putten. De jonge man was herhaaldelijk agressief tegenover buschauffeurs en mag 2 specifieke buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats niet meer nemen. Het is de eerste keer dat Somers dit middel inzet na aanhoudende klachten over overlast op de bus. De politie zal gerichte controles uitvoeren om te kijken of de minderjarige zich aan het verbod houdt. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En volgende week gaan we een zomerse week in, maandag beginnend met zon en 21 graden.
4: Ah, dankjewel Simon. Dat zijn dingen die we graag horen. Wat we ook graag horen is dat er op dit ogenblik geen vertragingen zijn in het Brusselse. Al gaat mijn collega nu zeggen, ja, dat is alles behalve het geval in Antwerpen.
3: Ja, ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen. Langste file in het Antwerpse vindt u op de E19 vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Het goede nieuws is dus dat het op die ring al iets beter gaat. Tot Borgerhout, daar nog wat accordeon file, maar al veel minder dan een half uur geleden. Wel nog steeds problemen daardoor ook op de E313 vanaf Massenhoven. Dan op de A12 richting Nederland vanaf Leugenberg komt er tenminste 20 minuten bij. En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was vanochtend in het Antwerpse, is er ook een ongeval gebeurd op de R2. Het is aanschuiven voor de Thijsmanstunnel. Klein half uurtje richting Beveren.
2: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
3: Daarnet hoorde dus iemand die een busverbod krijgt als straf. Misschien kunnen we hem een bus laten trekken. Alleen als straf.

0: Lopez. Ja, ze staat hier vrolijk te zingen. Zo klinkt het toch, maar volgens mij is ze toch niet zo goed opgestaan vanochtend hoor. Een zangeres van haar kaliber die is vanochtend toch stronten jaloers op Shakira, die dan de openingsceremonie heeft mogen doen van 2K voetbal. 80.000 toeschouwers in het stadion en miljoenen
1: mensen die het ook effectief gezien hebben. Ja, en het is nog niet afgelopen, hè?
0: Nee, wat?
1: Vanavond is er nog eens een openingsshow.
0: Ah, dus in het is in drie landen.
1: Ja, dus in elk land. Dus vanavond zijn er nog twee openingsshows met de artiesten die daar populair zijn. Michael Bublé, die komt zingen in Canada. En dan in de Verenigde Staten is het met Katy Perry te doen.
0: Hola. Allee, drie voor hetzelfde geld.

0: echt van die klassiekers die alleen bij Top hoort natuurlijk.
1: Ah, hij is er ook niet bij, hè. Je had ook slecht geslapen hebben, hè, Dahoul.
0: Waarom?
1: Mag ook niet optreden, hè, tijdens de openingsceremonie.
0: Wie is Dahoul? Toch? Het is de naam van een of ander project. Je weet hoe dat tot stand gekomen. Dat is de een of andere puber in zijn slaapkamer. In zijn short heeft
1: ja,
0: hij
1: maar
0: daar
1: Dahoul,
0: in elkaar gestoken.
1: Volgens mij denkt Dahoul zelf er anders
0: over. Ik zou die graag op de opening van 2K zien. In die short, ja, met zijn puisten en zijn laptopje.
1: Pam, pam, pam, pam.
0: Voilà, pam, en pam, pam, pam.
1: Dat past wel, hè. Op zo'n WK met domokkes en al. Pam,
0: zeker,
1: pam,
0: hij is van harte welkom.
1: Ja, ja.
0: Goed, beste, we hebben zoveel gedaan vanochtend dat we geen tijd hadden voor eigenlijk vaste dingetjes in het programma zoals...
2: Nieuws van de dag.
0: Ik heb goed en slecht nieuws. En zonder twijfel zijn er mensen onder jullie die dat dus goed nieuws gaan vinden. En zonder twijfel evenveel of meer die dat slecht nieuws gaan vinden.
1: Shoot.
0: Wat wil je eerst?
1: Maar laten we beginnen met het slechte nieuws.
0: Het slechte nieuws. Het slechte nieuws is er voor mensen die geld willen lenen, ja.
1: Ah, dus als je vandaag naar de bank gaat, je wil iets kopen, een huis of zo, of een auto, dan is het...
0: Slecht nieuws.
1: Gaat het over leningen voor de woning of algemeen?
0: Ja, lenen wordt duurder. De rente stijgt voor het eerst in 3 jaar is dat. Dat is geleden van september 2023 dat de Europese Centrale Bank de rente heeft verhoogd. Het tarief is, dat is even voor de specialisten onder ons, met 25 basispunten gestegen. Vraag me niet wat dat betekent. Het is nu op 2,25%. En dat is dus... slecht nieuws voor mensen die geld willen lenen, want die zullen dus meer moeten afbetalen.
1: En wat is dan het goede nieuws?
0: Het goede nieuws is dat dat dan weer een positief effect heeft als je wilt sparen. Want de rentes op de spaarboekjes stijgt dan mee.
1: En het is ook goed nieuws als je al een woonlening had afgesloten.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Als

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vindt de vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.

0: Leggings. Play it smart.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
5: De 4 op een rij.
6: Op vrijdag 12 juni, regenachtig weer buiten, zicht op serieuze verbetering. En daarom hebben wij klappers van klassiekers geselecteerd, zoals Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake.
7: Ja, en dan ook Khalees met A Cappella.
6: Maar er zitten ook wat nieuwe dingen in, zoals Brian V met Where Have You Been.
7: En beginnen met een van de tophits van het moment, Thomas Gray en Rumours.

0: nog een momentje met klappen in de handjes. Tot besluit van deze klassieker van Justin Timberlake. Daar gaan we. En ik kan mij ook niet van de feeling ontdoen dat het in Antwerpen nog altijd niet vooruit gaat. Het is nog altijd aanschuiven op de ring richting Gent. Dat begint eigenlijk al in Sint-Job in het Goor. Dan heet het nog E19, maar dan wordt dat de ring. En zo bumper je tot aan Borgerhout nog altijd meer dan een uur. Ook problemen daardoor nog steeds op de E313. Vanaf Massenhoven tot Wonlegem. Ook daar 20 minuten voor je dus op die ring komt. En dan ook nog problemen op de R2 voor de Thijsmanstunnel. Een klein half uurtje richting Beveren.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. Jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend?
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Bibi Rexha en Halleluja, The New Religion. Rexha bedoel ik natuurlijk. Zei ik Rexha?
1: Blijf tussen ons, het is oké.
0: Ja, niet verder vertellen.
1: Nee.
0: Wat wel iedereen mag weten is, er is hoop. Ja, je zou het niet verwachten als je nu naar buiten kijkt. Maar het wordt hier via officiële weg bevestigd.
2: Het wordt gewoon beter, daar moeten we ons op vastpinnen. Morgen eindelijk nog eens de zon die we kunnen aanschouwen, zonder regen. Misschien de vroege vogels bij het krieken van de dag nog een beetje motregen. Maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. Steeds meer zon. Enkel die temperaturen, nog niet echt de zomerse waarde. Maar kijk, toch al 20 graden. Zondag en maandag, zon, wolken, het is droog. Zondag 19 graden, maandag 21 graden. Dus al wie wil supporteren op grote markten, grote schermen, het kan in droge omstandigheden.

0: weersverbetering op komst. Het zal nog niet voor vandaag zijn, dus. Maar goed, we hebben toch al een zachte aanzet gegeven voor zomerse muziekjes. Met deze Señorita van Camila Cabello.
1: En dat zal ook nodig zijn, hè? Want volgende week...
0: Ja, dat is echt niet normaal, jongens. Echt, volgende week is het... Allee, voor het geval je daarop zat te wachten. Hè? Maar hier komen de feiten en niks dan de feiten.
1: Want volgende week is er de Summerbeat 1000. Ja, we zijn al een beetje aan het opwarmen.
0: Timing is goed.
1: Summerbeat 1000 start volgende week maandag. Maandagochtend gaan we eraan beginnen. En je kan de lijst ook mee helpen samenstellen. En dat bepaal je door eigenlijk de top 20 een beetje door elkaar te gooien. Die staat al vast.
0: Oké, ça va. Dus je vindt alle informatie op onze website. En dus... Ja, die Summerbeat 1000 gaat gewoon handje in handje met... Zou het al een hittegolf zijn? Kunt u niet voorstellen, hè, als u nu naar buiten kijkt of even buiten bent. Want volgens mij zijn er een hittegolf op komst.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Festiloco, nog fouter, nog stouter. Regas, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli, tickets en info, festiloco.be.

0: weten het. Het is vrijdag. Daar hebben we al een klein beetje de nadruk op gelegd. U hoeft er ons niet aan te herinneren. Written was dat. Ja, dan heb ik nog een uitsmijtertje. En het zal je misschien verbazen. Dat proberen we altijd te doen met de uitsmijter. Een opvallend berichtje. Ik ga dit hier nog één keer bovenhalen. Top delivery. Want mochten wij nu nog een top delivery hebben, wat niet het geval is, de laatste is vanochtend geleverd.
1: Stefanie die heeft gewonnen ja. En Stefanie die heeft dus €1000 tankbudget.
0: Waarvoor proficiat. Maar mochten wij nog op zoek zijn naar een code, ja, nu reiken ze ons natuurlijk wel elementen aan die we zouden kunnen gebruiken, maar ja, het kan niet meer. Ah. Er zijn namelijk vlakbij het Witte Huis in Washington DC mysterieuze cijfers opgedoken. 8, 6... 4-7. Ik weet, het is er eentje te veel, maar ga even mee in het verhaal.
1: Okay.
0: Dus plots stond er in het grasperk aan het Washington Monument in koeien van cijfers, niet letters in dit geval, 8-6-4-7. En niemand weet waar dat vandaan komt. Ze spreken over vandalisme en een opvallende markering. Maar het zorgt ook voor politieke beroering, want die cijfers zouden iets betekenen. 8-6 zou een code zijn voor er moet iemand onschadelijk gemaakt worden, omgebracht worden, buitengezet worden. Zoek maar nog...
1: Afzetten zo.
0: Afzetten, weg ermee. En het cijfer 4-7, dat weet je wel, hè?
1: Volgens mij is dat... Is Donald Trump de 47ste
0: inderdaad,
1: president van Amerika?
0: Inderdaad. Dus in die cijfercode zit eigenlijk... We gaan de 47ste president van de Verenigde Staten buitenschotten. 8-6-4-7... Maar je moet die beelden zien, die gaan zonder twijfel vanavond in het nieuws zitten. Maar dat is echt gigantische cijfers. En blijkbaar is dus iemand erin geslaagd om die ongemerkt aan te brengen. Wat bijna onmogelijk lijkt, want dat is een van de best bewaakte plaatsen van de Verenigde Staten.
1: En het zijn foto's die je ziet. Het is niet gemaakt
0: met... Ik zie foto's, ja. En daar zie je duidelijk die cijfers in.
1: Maar zou het niet gemaakt zijn met AI?
0: Ja,
1: dat zou, toch ook kunnen?
0: Waarom zou er dan zoveel beroering zijn, vrachten mensen? Ja, er zijn verschillende foto's opgedoken waar je die cijfers ziet. Voor zover ik weet is dit geen fake news.
1: Hoi.
0: Ja, het doet mij een beetje denken aan de graancirkels. Die zijn er ook soms. En niemand weet waar die vandaan... Hebben de aliens iets tegen Donald Trump of zo? Hij is er zelf een. Kom aan.

0: beetje laat, hè. Nog 6 seconden.
1: Allee, snel.
0: I got something I want to talk about. Hij heeft hier 4 minuten radioantenne gehad en nu gaat hij eens even beginnen.
1: We gaan het dus nooit weten wat ze eigenlijk wel zeggen, als Madonna.
0: Inderdaad.
1: Oh, de spanning stijgt, beste mensen. We gaan zo het weekend helemaal niet kunnen ingaan.
0: Wat interesseert het ons. Goed, het is bijna weekend. We gaan afsluiten. En met wie gaan we afsluiten?
2: Jason.
0: Allee, dat is een goed idee. Jason Derulo dan. Zometeen Brian, tot maandag.
3: Yo.

0: volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top!
3: Het is 10:00, dit zijn de top headlines. Je krijgt ze van Simon.
4: Goedemorgen. De Belgische overheid heeft richtlijnen gepubliceerd die artsen moeten helpen bepalen hoe lang een patiënt thuis mag blijven met ziekteverlof. De fiches geven voor 20 veel voorkomende aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan. Huisartsen en patiëntenorganisaties reageren bezorgd en vrezen voor strengere controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al is het wel het doel om het aantal langdurig zieken in ons land te verminderen. Amerikaans president Donald Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen weghalen uit Europa. Dat schrijft de New York Times. Het aantal beschikbare gevechtsvliegtuigen zou in crisistijd dalen van 150 naar 100. Ook tankvliegtuigen, een vliegdekschip en een onderzeeër zouden elders ter wereld worden ingezet. De maatregel beperkt het vermogen van de NAVO om lange afstandsaanvallen en toezicht uit te voeren en past in Trumps beleid om Europese landen te dwingen zelf meer uit te geven aan defensie. De Mechelse burgemeester Bart Somers legt een busverbod van 1 maand op aan een 17-jarige jongen uit Putten. De jonge man was herhaaldelijk agressief tegenover buschauffeurs en mag 2 specifieke buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats niet meer nemen. Het is de eerste keer dat Somers dit middel inzet na aanhoudende klachten over overlast op de bus. De politie zal gerichte controles uitvoeren om te kijken of de minderjarige zich aan het verbod houdt. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, beginnend maandag zon en 21 graden.
3: Het is vrijdag, best druk op onze Vlaamse snelwegen, want er zijn 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joop in het Goorn en Antwerpen-Noord verlies je 25 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 20 minuten erbij. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen, tussen Randst en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top!
3: Nou, ik heb gehoord in die topheadlines dat er wel degelijk beter weer op komst is. En dat is goed, want Martin Solveig is daar al klaar voor. Nou, die zit al op het terras.

0: is vrijdag, dat is de leukste dag van de week, want het weekend staat weer voor de deur. En wie weet, heb jij dit weekend nog geen plannen, dan heb ik misschien wel een tip voor jou. Ja, het is ongelooflijk. Je kunt misschien nog wel een vliegtuig boeken richting L.A. Ja, ik zeg maar iets. Alesso staat er morgenavond in de beste club van de stad in Exchange. En je kunt er nog bij zijn. Enfin, het is te zeggen, de gewone ticketjes die zijn ondertussen hopeloos uitverkocht. Maar als je een klein beetje de decadente tour op wilt gaan, ja, dan zijn er wel nog VIP-tickets.
1: Dit is...
0: Je bent er alleen wel $188 en een nier voor.

0: zometeen bij Top een ware trip down memory lane. En dat hebben we allemaal te danken aan een van de meest sympathieke Limburgers die ik ken. Patje Crimson. Ja. Hoor je binnen dit en 10 minuten. Eerst nog deze Calvin Harris. Hoor je zo.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
6: Volkswagen. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op Proximus.be/businessmobile.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
14: Met Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
18: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
17: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
18: En klanten altijd tevreden.
17: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Gisteren wonnen Sanna en Marco nog elk twee duo-tickets voor Legacy Festival. En eerlijk is eerlijk, ik ben daar eigenlijk best jaloers op.
1: Top! Your
0: summer beat. Niet alleen omdat het een festival is op het Zilvermeer van Mol. Ik ben daar al eens een paar keer geweest en dat is echt een heel mooi domein. Maar ook door de line-up van het festival natuurlijk. Op het podium morgen Tu Fabiola. En eerlijk is eerlijk, ik zou daar eigenlijk zelf ook bijzonder graag bij zijn. Noem mij één iconische trip down memory lane naar die heerlijke dance van de jaren 80, van de jaren 90 vooral. Dan Tu Fabiola. Toch? Ja, dat is heel moeilijk. Of misschien ben jij een van die gelukkigen die ook naar Mol gaat komend weekend. Vanavond start het feest daar met onder andere DJ Ghost en Push. En wij zijn er ook bij trouwens, samen met onze vrienden van Mentos en onze eigen Silent Disco. Dus mocht er toch een dood momentje ontstaan daar op het Zilvermeer en je bent erbij, dan kan je daar nog altijd met ons komen chansen en dansen.
2: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
4: Yeah. I lift you up to the high.

0: zometeen voor de voorlaatste keer deze week een nieuwe ronde schaamteloos je mening geven. Eén hit of shit natuurlijk. Eerst nog drie plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen. Je bent 24 minuten kwijt vanaf Sint-Job in het Goor. Komt door een defect voertuig. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 17 minuten. En tenslotte op de Antwerpsring richting Gent nog een kwartier extra vanaf Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Krevel.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen. Ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen. Ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Kissy, Keno, ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden.

0: Ja, ik zei het al, het is tijd voor een voorlaatste rondje schaamteloos je mening geven.
1: Hit of shit.
0: En dat doen we uiteraard met Hit of Shit. Al een hele week zit de nieuwe van Jugel in Hit of Shit. Jij mag er je mening over geven via de Top Radio BE-app. Vind je het goed, dan stuur je hit door. Vind je het niet zo goed, dan stuur je shit. En je merkt het, we hebben daar lang over nagedacht. Ik moet wel zeggen, ik vind het een opvallende track deze week. Want het is een track waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen dat de artiest zijn, zijn talent al bewezen heeft. Niet alleen Jugel, nee, hij heeft samengewerkt met een artiest waar hij al eens mee samengewerkt heeft. Was toen voor deze herwerking. Ja, Ultra Naté, en nu doet hij het dan nog eens. Ja? Dus ik denk dat Jugel zoiets heeft van, ja, maar weet je wat, ik ga stoppen met het warm water uit te vinden en ik ga dat gewoon doen. Deze week in Hit of Shit, Moving to the Sun. Laat eens even weten wat jij ervan vindt. Vind je het goed, stuur je hit door. Vind je het niet zo goed, dan stuur je shit.
1: Dit

0: met pijn, ja, is dan weer iets minder grote fan van die nieuwe Jugal, Moving to the Sun, samen met Ultranaté. Laat even weten wat jij ervan vindt via onze Top Radio B. Heb je mening, kan er nog altijd bij. Dan overloop ik hem zo meteen.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel wie?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Uit Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dwaas.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
7: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
6: Modu van.
5: Liquidator wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
8: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Roca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sele en more. Tickets en info 12inchlovers.be.
9: Dit is Infinity. The match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
12: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
13: Dit hoor je op Topschaam

0: Het is de nieuwste van Another M54 Ultra. Talk to you bij Top. Nou, over zomer gesproken, ik weet niet hoe het er nu op dit moment bij jou buitenuit ziet, maar ik denk dat die Another echt het dichtste bij die zomer gaat komen vandaag.
1: Hit of shit.
0: Alhoewel, die nieuwe deze week in Hit of Shit, die komt eigenlijk ook best wel in de buurt. Hè? Google Moving to the Sun, zo klinkt die. Moet je even luisteren. En jij mocht er je mening over geven via de Top Radio BE-app. Vanessa die zegt, hit, ik vind het een tof zomersnummer. Nicolas die zegt, het is lekker dat ze zegt, natte poep. Ja, dat hoor ik er precies niet echt in, maar goed. Anders wel een hit, zegt hij. Christophe, ik word er niet warm van, ondanks Moving to the Sun. Een shit voor mij, Daisy vindt er ook niet zoveel aan. Jimmy vindt het dan wel weer een hit. En Sissy zegt zelfs, hit je echt zalig. Ja. Het zal dus spannend zijn straks in de Top Hit 40 bij Bart-Jan. Dan is er nog een laatste ronde hit of shit. Dus ook voor jou een laatste kans om er je mening over te geven. Intussen tijd zorg ik voor een extra portie zomer. Enfin, ik en Robin Thicke. Ja, dat is nogal een duo hoor. Robin Thicke, Pharrell Williams. Dit is Blurred Lines bij Top. Hey.

Je hebt zo van die vriendengroepen waar je zelf eigenlijk ook wel zou willen bij horen. En Crisscross Amsterdam is voor mij zo'n vriendengroep. Ik volg de mannen op Instagram. En dat ziet er altijd lachen, gieren, brullen uit. Ja, het is misschien ook wel het succes van de mannen natuurlijk. Wie zal het zeggen? Je hoort ze nu met Early in the Morning. Samen met Connor Maynard.

0: drankjes,
1: vader?
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech?
9: Wat?
10: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Oh nee.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radion.
11: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
12: Dit is Stop!
13: Het is intussen alweer 11 uur. Zometeen Clean Bandit naar de top headlines. En die krijg je van Simon.
14: Goedemorgen. Vakbonden vermoeden dat supermarktketen Colruyt bezig is met een stille herstructurering om de wet Renault te omzeilen, zo schrijft het laatste nieuws. Volgens een ontslagen IT-medewerker zijn er de voorbije maanden al honderden mensen in kleine schijfjes ontslagen bij de centrale diensten. Door de ontslagen op te knippen en te verspreiden over verschillende bedrijfstakken, hoeft de winkelketen geen streng gereguleerde procedure voor collectief ontslag op te starten. Colruyt zelf ontkent de claims en spreekt in de krant van normale personeelsverschuivingen. Amerikaans president Donald Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen weghalen uit Europa. Dat schrijft de New York Times. Het aantal beschikbare gevechtsvliegtuigen zou in crisistijd dalen van 150 naar 100. Ook tankvliegtuigen, een vliegdekschip en een onderzeeër zouden elders ter wereld worden ingezet. De maatregel beperkt het vermogen van de NAVO om lange afstandsaanvallen en toezicht uit te voeren. En past in Trumps beleid om Europese landen te dwingen zelf meer uit te geven aan defensie. Klimaatactivist Wouter Mouton is opgepakt na een tiental huiszoekingen bij de klimaatbeweging Code Rood. Het gerechtelijk onderzoek draait om bendevorming en materiële schade na een eerdere gewelddadige bezetting van een voedingsbedrijf in de Gentse haven. Mouton, bekend van eerdere kleefacties, is een van de 16 arrestanten. Verschillende NGO's reageren intussen verontwaardigd en spreken van een disproportionele machtsontplooiing om klimaatprotest te criminaliseren. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, beginnend bij maandag zon en 21 graden.
13: Simon, dankjewel. Ik heb voor jou drie plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je zo'n uur. Dat is best de moeite. Op de E40 richting Jabbeke dan een half uur extra tussen Gistel en Jabbeke. En op de E19 nog 20 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
12: Dit is Top. Ryan Loufrimo.
13: Net onderweg op deze vrijdag voormiddag een van de vrolijkste tracks uit de Top Hit 40. Na Clean Bandit en Rockabye. Goedemorgen.

En vanmorgen was het dan eindelijk zover. Het was een zeer spannend moment. De allerlaatste gouden tankkaart werd geleverd in Top Delivery. Hoe ging dat? Werd de deur geopend? Kende die persoon de code? Het zijn allemaal vragen die je bezighoudt op deze vrijdagvoormiddag. Daar ben ik zeker van. En zometeen krijg je antwoord. Eerst nog een koffietje. Maar dat is altijd goed. Zo even dat extra stressgehalte omhoog gooien.

0: Ik weet niet wat jij gedaan hebt om 7:15, maar...
1: Top delivery.
0: Ik zat echt aan mijn radio gekluisterd, want vanmorgen was er het laatste speelmoment van Top Delivery. Gingen onze lobby voor de allerlaatste keer met die gouden dankkaart de baan op. Ergens in Vlaanderen heeft hij een kluisje neergelegd deze morgen. En dan was het natuurlijk de bedoeling dat er iemand zijn voordeur opendeed en dat hij de code van dat kluisje kende. Was dat zo? Ja, dan won die gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Klonk vanmorgen zo.
2: Het pakketje is officieel geleverd.
3: Ja, de 5 minuten gaan nu in, maar zullen niet nodig zijn, heb ik het gevoel.
2: Nu zie ik een voordeur opengaan.
3: Ja.
2: Ik zie ook een persoon. Och, spannend. Oh, weet je de code van de dag?
4: Ja, 195.
2: Oké, goed, dan gaan we eens kijken of dat juist is of niet. Kistje is open!
4: Ja! Oh, dank u.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden dat je daar ontzettend blij mee bent, zeg. Stefanie uit Beernum won vanmorgen dus die laatste 1000 euro tankbudget. En blijf vooral naar Top luisteren. Wie weet wat je straks vindt. Oh.

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend?
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Zometeen een madame bij het op waarvan ik bijna durf te wedden dat ze op dit eigenste moment aan de champagneflessen zit. Ze heeft vandaag haar nieuwe album gereleased. Ik heb het uiteraard over Bibi Rexha. Ze is onderweg trouwens. Een van die tracks van dat album hoor je zometeen. Samen met David Guetta trouwens. Sad Girls. Ik vind hem goed klinken. Je hoort hem zo na deze Hollandse vrienden. Goldband.

0: sinds vandaag dus uit het nieuwe album van Bebe Rexha. Dirty Blonde, zo heet het. En deze staat erop. Sad Girls, samen met David Guetta. Het is vrij druk voor een vrijdagmiddag. Er zijn drie plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je anderhalf uur. Succes daar. Op de E40 richting Jabbeke, tussen Gistel en Jabbeke 50 minuten extra. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord verlies je nog 20 minuten. Op andere plekken kan je ook in de file staan, uiteraard. Dan verlies je daar wel minder dan die 20 minuten.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Mannekes,
11: vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
16: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
17: Voilà, ik klap en dan eet hem.
16: Kunt het zien?
15: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
18: Go Yellow!
19: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
20: Dat is de ja van Jumbo.
21: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
22: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
23: Medi Market.
24: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
25: Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.

Heb jij je weer-app al eens bekeken? En dan heb je gezien dat er af en toe wel eens wat regen wordt verwacht. Maar dan heb je waarschijnlijk ook gezien dat dat volgende week, als alles goed gaat, een stuk beter wordt. Ja, ik zie 26 graden, ik zie 30 graden. Het wordt echt een feest. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, beginnen we maandag met de Summerbeat 1000. Om 10 uur mag Thibo eraan starten aan de nummer 1000. Weet dat jij nog altijd inspraak hebt, hè? In die beste 20. Dat is nog een eindje, ik weet het. Dus je hebt nog wel even tijd om erover na te denken. En de top 20 die staat nu al zichtbaar op onze website topradio.be of de Topradio BE-app. Alleen is de volgorde nog niet helemaal vastgelegd. Jij hebt daar nog invloed op. Dus stel, jij hebt één van die nummers in die top 20 staan waarvan je denkt, potmondendomme, dat is voor mij echt de absolute nummer 1. Ik zeg maar Avicii en Levels bijvoorbeeld. Een kleine tip. Dan moet je erop stemmen. Topradio.be of de Topradio BE-app. Zometeen mag je ook stemmen. Dan geef ik jou twee Summer Beats, waarin we gaan battelen na Troye Sivan.

0: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
1: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Het weekend komt eraan en dat vind je onwaarschijnlijk leuk. Daar ben ik zeker van. Deze Alesso zong het ook al. Samen met Nate Smith en I Like It.
1: De Summer Beat 1000.
0: Het enige wat zo'n klein beetje ontbreekt, dat is een beetje zon. Laat ons daar eerlijk over zijn. Daarom elke namiddag, of elke voormiddag liever, de keuze tussen twee Summer Beats. Want vanaf maandag start die weer, de Summer Beat 1000. Met vandaag twee best wel zonnige schijven, kan ik je vertellen. The nation unknown, known, known, known, known, known. Nou, misschien wil je deze wel horen van Alex Gordino en Destination.

0: Goh, ik heb niet zo bijzonder veel power, kan ik je vertellen. Snap wel en de power is 5 voor 12. En dat mag je vrij letterlijk nemen.
1: De Summer Beat 1000.
0: Nou, vanaf maandag start hij weer. De Summer Beat 1000. De 1000 beste summer beats ooit gemaakt. Nou, vanaf maandag 10 uur mag Tibo eraan beginnen. Tot die tijd bereiden we er graag heel op voor. En dat doen we door 2 keuzes aan jou te geven. Dit was keuze 1. Destination Unknown. Nou, misschien wou je deze Alex Gaudino wel horen met Destination Calabria. Koos je voor 1 via de Top Radio BE app. Er was ook een tweede keuze. En dat was deze Don Omar. Je hoort het, de opties zijn niet bepaald legio. Er waren er 2. Ik zag Christophe zeggen, den Alex graag. Matthias ging voor 2. Kurt 100% nummer 1. Bart ook nummer 1. Mieke A. Shirley voor 2. Het was spannend. Maar uiteindelijk toch overduidelijk.

nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is
8: Top!
7: Headlines.
9: Goedemiddag. Op het Assize-proces over het drama in Stripi is Paolo Falzone schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. De Assize-jury oordeelde zo net dat de man verantwoordelijk is voor de dood van de 7 carnavalisten, op wie hij in maart 2022 met hoge snelheid inreed. De man reed destijds met 174 km per uur door de bebouwde kom. Naast 7 doden vielen ook tientallen gewonden. De jury achtte hem ook schuldig aan tientallen pogingen tot doodslag. Een 62-jarige Belgische toerist is gisteren ernstig gewond geraakt in Griekenland, nadat hij van een klif viel tijdens het maken van een selfie. Het ongeval gebeurde rond de middag nabij Karia, in het westen van het land. De man verloor zijn evenwicht bij een uitzichtpunt over de Ionische Zee en kwam op een lager gelegen rotsen terecht. Hij liep zware verwondingen op aan het gezicht en wordt na een eerste stabilisatie vermoedelijk overgebracht naar Athene voor verschillende operaties. En wielrennen. Wout van Aert komt niet meer aan de start van de 6e etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert kwam eerder ten val op training en heeft, ondanks zijn ritwinst gisteren, te veel last van een blessure aan de elleboog. Hij reist nu naar België voor verder medisch onderzoek. Omdat er de komende dagen vooral bergritten op het programma stonden, lagen er sowieso geen nieuwe kansen op ritwinst meer voor hem. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, maandag zon en 21 graden.
7: Dit is Top! Jouw lunch gaat goed vooruit.

0: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
1: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
0: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
1: Daar drinken we eentje op.
0: En nog verantwoord ook. Ching!
2: Kissie, keno, dat wordt lekker zonne. Kissie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet, als ik over mijn vloerloop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Sst, luister.
7: Summerdeals!
6: Hoor je het ook?
7: Summerdeals!
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross. De gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
18: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
17: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
19: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
20: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
21: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
4: 11 en 12 juli in Alken.
5: Vinyl Only Sets by Pierre.
6: Fuse.
5: Marco de la Rocca.
6: Iris Menza.
5: Daniel Bovie.
6: DJ Glens.

0: tickets en info festiloco.be.
1: VR. Zeg Jokke, jij stopt precies minder dan een afpomp?
2: Ga zo wagger jij. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ready.
0: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be. Knaldi!
2: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur, er is een uitspraak in de aanrijdingszaak van Strippy. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
6: Goedemiddag. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strippie is de bestuurder van 38 schuldig bevonden aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Die oordeelde wel dat de man niet met voorbedachte raden handelde. 4 jaar geleden reed de man aan 174 km per uur 7 mensen dood. Er vielen tientallen gewonden. De man had toen ook te veel gedronken. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Speurders van de Brusselse politie hebben 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar de seksuele uitbuiting van verschillende minderjarige meisjes. Opvallend, de vermoedelijke leiders van de bende blijken 3 minderjarige jongens te zijn. Ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw zouden betrokken zijn. De politie kon voorlopig 3 meisjes identificeren als slachtoffer, maar er zouden nog meer slachtoffers zijn. De 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De andere volwassenen werden aangehouden. Op de luchthaven van Hamburg in Duitsland heeft de politie de volledige veiligheidszone ontruimd nadat een persoon was binnengedrongen. De verdachte activeerde een noodknop en kreeg daardoor zonder controle toegang tot het beveiligde deel van de luchthaven. Alle passagiers moesten het gebied verlaten. Ook reizigers die al aan boord van een vliegtuig zaten moesten uitstappen. De politie heeft de verdachte opgepakt. Het zorgde wel voor grote hinder met vertragingen tot 3 uur. Een wielrenner, Wout van Aert, stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij zal straks dus niet aan de start van de 6e rit staan. Hij heeft te veel last van zijn elleboog. Die werd geraakt toen hij begin deze maand was gevallen met zijn fiets op training. Van Aert won gisteren nog de 5e rit. Hij reist nu terug naar ons land voor medisch onderzoek. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 19 graden. Morgen is nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel nog droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week geleidelijk warmer en zonniger.
5: Op de weg is het geen lachertje. Ik beperk mij tot de files van 25 minuten of langer. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel 50 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord een half uur. Ook op de E34 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook een half uur. En op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West mag je 25 minuten bijrekenen.
4: Dit is...

Ik probeer vanmiddag de ommekeer in te zetten. We gaan van koude regen naar een warme zon. De Tophit 40 helpt daar natuurlijk gigantisch bij. Ik laat je naar twee nieuwkomers luisteren. En de sterkste stijger is niet Shakira met Die Die, wat je door de start van het WK misschien zou verwachten. De sterkste stijger is straks voor Martin Garrix. Voor we eraan beginnen, eerst even terugblikken met de top 3 van vorige week.

Sing Door. Al 6 weken de meest gedraaide bij Top. Het is de Bausa.

0: Maandag starten we weer bij Top, de Summer Beat 1000. Ik hoop dat hij daar ook een plaats heeft ingekregen. Dat kan toch bijna niet anders. De Bausa Magnetic.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Al 6 weken op nummer 1 in de Top Hit 40. Is benieuwd of dat vandaag een 7e week wordt. Dat weten we iets voor 4 uur vanmiddag. Straks de eerste nieuwkomer en die is voor Robin Schulz. Ik ben alvast grote fan, maar de lijst begint natuurlijk op nummer 40. Deze week 2 plaatsen gedaald. Sam Veld en Allo Black.
1: Dit is Top.
2: Yo, Sam Veld hier.

Turn the lights off en dan komt er weer zo'n bui voorbij en dan is er opeens weer licht. Zo gaat het al een paar dagen in ons land. Vanaf morgen is er veel beterschap. Turn the lights off. Kato en John, 1 plaats gestegen. Ze geven het nog niet volledig op en staan op nummer 39. Zometeen de eerste nieuwkomer en daar kijk ik ontzettend naar uit. Dit hier is een van de langst genoteerde. Met 32 weken Sunny Fodera en deze Poppy. Think About Us.

0: Hit 40.
1: Vandaag in de Top Hit 40 twee nieuwkomers. De hoogste komt binnen straks op nummer 29, maar zover zijn we nog niet. Eerst Robin Schulz met Better Times, nieuw binnen op 37. Schulz is een heel populaire Duitse DJ die deze zomer zijn tijd verdeelt tussen een aantal festivals en vooral ook Ibiza, want daar zitten natuurlijk allemaal elk jaar. Bij hem is dat onder andere een aantal boekings in Ushuaia en in september elke zaterdag in Pasha. Ik kan je dat aanraden, want september is ook gewoon leuker in Ibiza, dan is het een stukje rustiger en dan kan je echt genieten van DJ-sets van bijvoorbeeld deze Robin Schulz.
0: Dit is nieuw in de Top Hit 40.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Kissy, Kendo. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Top Hit 40.
9: Top.
10: We make you move.
0: 35.
10: Coming.

0: Haven met I Run op 36.
1: Top hit 40.
0: Eén plaats hoger staat John Newman met Mary Go. Maar John Newman heeft ook remixes uit van zijn gigantisch grote hit. En dat ken je allemaal, die heet Love Me Again. Dat klinkt zo. Je kan die overal, onder andere op Spotify, gaan ontdekken, die nieuwe remixes die best goed zijn gemaakt. Maar hoe ging dat volledige proces om het maken van die versies?
2: Really wanted to work with some guys that I wanted to collaborate with, so that I could help to make the right versions of the track and keep that legacy going in the right way and present it in the right way. But also that we're going to bring something fresh to it. So it's been amazing in that way, working alongside all them people to create these amazing remixes and to go through that whole process.
0: Hij noemt het nummer zelf blijkbaar toch een gigantisch grote song. En dat is het eigenlijk ook wel hoor, die Love Me Again. Met deze staat hij deze week op 35. Treedt trouwens ook op Tomorrowland, John Newman. Dit is Mary Go.

0: Ik ben niet de grootste Henri PFR-fan, maar dit smaak ik wel hoor. Dit is zo leuk. Richting het warme weer. Sola, sola. Vorige week nieuw binnengekomen, vandaag op nummer 34. En het mooie weer komt eraan, dat weet je. En ook wij hebben hier geschakeld bij Top, want vanaf maandag krijg je de Summerbeat 1000 te horen. 2 weken lang de 1000 leukste zomerplaten ooit gemaakt. En dat zijn er echt een pak. Een pak waarvan je denkt, oh, dat is leuk om nog eens terug te horen. Dat is lang geleden. Je hoort vanaf maandag 10 uur. Thibaut begint er dan aan. Op de weg gaat het moeizaam. R2 richting Stabroek tussen Beveren en Lilo. Het is daar 50 minuten aanschuiven. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je ook een half uur. E314 richting Genk tussen de grens met Nederland en Genk-Oost een half uur extra rekenen. En op de R1 tenslotte richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Gellerlaan 25 minuten extra. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 25 minuten.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Family-leden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja. Van Jumbo.
14: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
16: Carrefour.
17: Krevel.
16: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter.
18: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
22: Xina.
23: Info in je winkel of op xina.be.
24: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
25: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
26: Dit is Top. Top Hit 40.

Soms moet je gewoon gaan voor herkenbaarheid. Dat moeten ze bij Silver gedacht hebben. DJ Wout in de studio zal er eens goed over nagedacht hebben. BXT en Silver met Head, Heart and Soul op 32, maar dat is wel twee plaatsen lager. Trouwens, ik kreeg een bericht binnen van Kjell en die stuurt op de E19 richting Antwerpen. Zijn twee rijstroken versperd door een ongeval aan de oprit Mechelen-Noord. Dat is net gebeurd. En die E19, als de taart fout gaat, dan gaat het meteen goed fout natuurlijk. Dit is hier je kortste weg richting weekend. Tenzij je in een van die vervelende files terechtkomt, maar dan is tenminste de muziek

0: Meteen 8 plaatsen erbij, dat is Phil Clooney en Groovy Theory met One Question.
1: Top hit 40, overzicht 40.
0: De eerste 10 heb je al gekregen. Sam Feld, L.O. Black en Hey Sun.
1: 39.
0: Al 23 weken in de lijst, dan toch weer eentje gestegen. Kato en John.
1: 38.
0: Dit blijft ook gaan, ook al dalen ze er 4 deze week. Sonny Federo, D.O.D. en Poppy met Think About Us.
1: 37.
0: 2 nieuwkomers vandaag. Dit was de eerste. Blij mee hoor. Robin Schulz, Better Times.
1: 36.
0: Ex nummer 1 van Haven en Caitlin Aragon met I Run.
1: 35.
0: Komt dit jaar naar Tomorrowland. Ik blijf dat een rare combinatie vinden, maar ik vermoed dat hij dan bij een of andere DJ optreedt. John Newman en Mary Go stond op 35.
1: 34.
0: Ik moet zeggen, mijn shorts en mijn polo's zijn net op tijd gewassen van dat vorige hete golfje. Dus ik kan die vanaf morgen of zondag of maandag terug aantrekken. En dit helpt er ook bij. Sola Sola, Henri PFR.
1: 33.
0: Langs genoteerde deze week, 34 weken al in deze Top Hit 40, samen met L.O. Black, Afrojack, In My World.
1: 32. I feel it in my head, my heart and soul.
0: Sylvia Wout, Silver and BXT maakt ook deze nieuwe versie Head, Heart and Soul.
1: 31.
0: Hou maar in de gaten. Vandaag al 8 plaatsen gestegen en dat is veel voor Clooney en Groovy Theory met One Question.
2: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moedje van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
4: Zit jij nu?
5: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
6: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
11: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: 40. De hoogste nieuwkomer vandaag is Belgisch en is iets om trots op te zijn om het feit dat hij gewoon razend populair is overal ter wereld. Het gaat over Lost Frequencies. Zijn nieuwe Live It All komt binnen. Hij was een tijdje geleden, begin dit jaar, in Los Angeles en verklaarde achteraf dat hij daar eigenlijk heel productief is geweest. Op een korte tijd heeft hij daar tal van hits geschreven en dat bleek ook, want als ik ga beginnen tellen hoeveel hij er dit jaar al heeft uitgebracht, zitten we al aan 3 of 4 songs en dat is bijzonder veel voor Lost Frequencies te zijn. Die trouwens op 3 juli ook naar Les Ardentes komt hij optreden. Tomorrowland, dat spreekt voor zich in juli ook. En hij gaat ook optreden tijdens de grote Formule 1 wedstrijd van België en dat is in Spa-Francorchamps natuurlijk het weekend van 19 juli. Bij ons is hij nieuw binnen met deze Live It All.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Mannekes,
3: vader,
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
12: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
12: Ja, geel.
10: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
13: Oh, yellow.
14: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
15: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
16: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Dit is Stop!
18: Het is 2 uur, er was vandaag uitspraak over de aanrijding in Strepy. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
19: Goedemiddag. De nabestaanden en de honderden slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen reageren opgelucht op de uitspraak. De Assise jury oordeelde dat de bestuurder van 38 schuldig is aan de doodslag op 7 mensen. Ook zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Daarmee volgt de jury dus de vraag van het parket. 4 jaar geleden reed de bestuurder met een veel te hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze dan hun straf. In de gevangenis van Gent hebben de vakbonden een alarmbelprocedure opgestart na een nieuw geweldincident. Tijdens de maaltijdverdeling werd een gevangenismedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Ook de overbevolking speelt een grote rol. Er zitten op dit moment bijna 180 gevangenen te veel in Gent. De procedure verplicht de overheid om binnen 7 dagen overleg te organiseren met de vakbonden en de gevangenisdirectie. Voorlopig wordt er niet gestaakt. En Navid Jam is eindelijk terug. De drievoudige Olympisch kampioene neemt volgende maand deel aan de atletiekmeting in Luik. Niet op het zevenkamp, maar wel in het verspringen. Voor Jam is het haar eerste competitiewedstrijd sinds de heisa op het WK in Tokio van afgelopen september. Na een grote ruzie met de Belgische Atletiekfederatie verliet ze het WK. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel nog droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week dan eindelijk geleidelijk warmer en zonniger.
18: Het gaat op de weg bijzonder moeizaam en het verbetert niet, heb ik de indruk. Ik beperk mij tot de files van een half uur of langer. E314 richting Genk. Tussen de grens met Nederland en Genk-Oost verlies je 40 minuten. R2 richting Stabroek. Tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel is het ook 40 minuten stapvoets rijden. E19 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Zemst en Rumst. 37 minuten erbij. E40 richting Brussel. Tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem verlies je 35 minuten. Ik eindig op de E17 richting Sint-Niklaas tussen Gentbrugge en Beervelde een half uur extra.
17: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.
18: Dit is wel je snelste weg nog altijd richting weekend, want de muziek is altijd goed. We zitten bij nummer 27. Alesso en Sasha.
17: Nummer 26.

Dit zijn ze, de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week bij Topradio met Terms and Conditions van Bless op 26. En dat is 2 plaatsen hoger. Zometeen moeten we het even hebben over Shakira. Ze staat ook in de lijst 2 keer trouwens, want gisteren heeft ze natuurlijk het WK geopend. En daar heb ik een mening over. Maar zover zijn we nog niet. Eerst op 25, 2 plaatsen gestegen. Thomas Gray staat in de lijst met deze Rumors.

0: Gisteren is het WK gestart. Ik moet zeggen, ik zat klaar. Ik was er helemaal klaar voor. Ik zat 7:40 voor mijn televisie. Met een drankje, met chips, met nootjes, wetende dat de wedstrijd om 9:00 begon. En dan denk je, tussen 7:40 en 9:00 gaan ze bij de VRT, die het uitzenden, dan toch ook een beetje wat entertainment geven. En niet alleen maar praten over voetbal. Ik dacht, we gaan een optreden kunnen zien van Shakira, want ik wist dat zij de show daar kon gaan openen. En ik wachtte, en ik wachtte, en ik bleef wachten, en de chips waren al bijna op, en het kwam maar niet, tot ik Peter van den Bemt zelfs hoorde zeggen: Shakira heeft 1 uur geleden al de openingsshow gedaan. En dan zakte ik weg in zak en as. En dacht ik van, heb ik daar nu de hele week zitten op wachten? Nee, ze hebben het gewoon niet uitgezonden bij de VRT volgens mij. En dat is jammer. Dus ik heb het vandaag bekeken, het optreden van Shakira. Ze was helemaal in het geel. Samen met Burna Boy live gezongen voor dat gigantische stadion daar in Mexico. Het was top. Het was af. Ik ben trots op iedereen, maar niet op degene bij de VRT die beslist heeft om het niet uit te zenden.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to
2: Azul.
3: Make your move.
4: This is

0: ze hebben het wel uitgezonden. Ze hebben Shakira gisteren bij de VRT wel uitgezonden, blijkt, heel veel mensen reageren, maar dan moest je wel kijken naar Canvas. En dat was al om 7:30, maar dat was de afspraak niet. De wedstrijd begint om 9:00 en op VRT1 was het vanaf 8:20 voetbal. Dan dacht ik toch juist te zijn en dat ze daar minstens een fragmentje hadden mogen van uitzenden. Maar goed dat je het opmerkt. Ik ga erop letten de volgende keer dat je dus blijkbaar vanaf Canvas al eerder dingen kan zien dan op VRT1 met het WK.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summer Beat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
4: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Dus Bob Sinclair en Kaiza, I Can't Wait, daalt één plaats deze week in de Top Hit 40 op nummer 23. Ik heb zometeen even jouw mening nodig, want we gaan straks beslissen over de hit of shit van deze week. En dat is de nieuwe Hugo. Als je hem goed vindt, stuur je mij straks hit. Als je hem niet goed vindt, dan stuur je mij shit. Want wij beslissen of je deze meer gaat horen de komende dagen, weken bij Top of niet. Ik draai hem straks nog even, maar dat is voor zometeen. De Top Hit 40 staat Kygo met Save My Love op 22 deze week.

0: Het is Alok in de Top Hit 40. Deze week doet hij het één plaats lager dan ervoor. Dive Into Me kreeg je te horen. Ik geef je zo meteen een overzicht. We hebben er alweer 10 gehad. Eerst naar de files, want daar gaat het moeizaam op de weg al de hele vrijdagmiddag. E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst verlies je 3 kwartier. E17 richting Sint-Niklaas tussen Gentbrugge en Beervaalde ook 1/2 uur. En op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Beverentunnel verlies je 27 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20 op dit moment.
1: Top Hit 40, overzicht 30.
0: Het was van Gabri Ponte en Sam Harper en deze words.
1: 29.
0: De tweede en hoogste nieuwkomer vandaag in de Top Hit 40. Last Frequencies en Live It All.
1: 28.
0: Het klinkt zo herkenbaar en dat komt ook omdat er bijzonder weinig aan veranderd is wat mij betreft buiten de beat dan. Offenbach en Star Sailor.
1: 27.
0: 25 weken in de lijst, dat is veel voor Alesso en Sasha en Destiny.
1: 26.
0: Voorzichtig twee erbij en het mag meer zijn wat mij betreft. Bless, Terms and Conditions.
1: 25.
0: De rumors gaan dat jullie er 2 gestegen zijn deze week. Rumors, Thomas Gray.
1: 24.
0: Op Shakira. Op Canvas en niet op VRT 1. Zoo-oo-oo.
1: 23.
0: 1 plaats gedaald, Bob Sinclair en Kaiza op de terugweg lijken ze met I Can't Wait.
1: 22.
0: Het is Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.
1: 21.
0: Deze draaide ik daarnet ook helemaal. Dive Into Me van Ael Alok tenminste en Khalid. Zometeen op 20 staat Brian V.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man!
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
13: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter. Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

alvast je gsm nog even boven, want je hebt hem nodig om mij zo meteen te helpen te beslissen wat we gaan doen met de hit of shit van deze week. Dat is de nieuwe Hugel. Ik laat hem zo meteen horen en dan beslis jij mee of we meer of minder moeten draaien hier bij Top. Dat is het opzet van de hit of shit. Je krijgt Brian V, leuke kerel. Where have you been op nummer 20, één plaats hoger, staat Milky en Mel Green.

Deze week zitten we in de knoop met de hit of shit zijn de Hugel en de nieuwe Move Into the Sun. In die zin dat we een beetje twijfelen, moeten we die meer of minder draaien hier bij Top? En dan vragen we het graag, ja, gewoon aan jou. Dus laat even weten, ik draai hem zo meteen helemaal, wat jij van die song vindt. Ik moet wel zeggen, de zomerdagen komen eraan. Ik probeer je niet te beïnvloeden, maar de zomerdagen komen eraan. Het wordt warm weer en die single van Hugel die klinkt wel bijzonder zomers, maar echt. Als je denkt aan zonsondergang, strand, zee, cocktails, dan denk je aan deze Move Into the Sun.

0: Je hebt hem nog eens volledig gehoord. Beslis en stuur mij hit of shit als we meer of minder moeten draaien bij Top Hugel met Move Into the Sun.
1: Dit is Top. Dit is de Top Hit 40.

0: talk about.
1: Eerder deze week was het toch wel behoorlijk spannend. Madonna was plots te zien op Times Square met een optreden. En dat had alles te maken met natuurlijk de lancering van dat nieuwe album wat eraan komt begin volgende maand. Ik kan je zeggen, dat was wel graaf. En zeker als je daar als toerist dan bent. Opeens sta je op Times Square, gaat er echt zo'n grote deur open. En dan gaat Madonna daar een paar songs doen. Deed niet alleen deze Bring Your Love, maar ook een aantal van die oudere hits. En dat is leuk natuurlijk. Met deze, samen met Sabrina Carpenter, stond ze op nummer 18 deze week in de Top Hit 40.
2: Hit of shit.
1: Ik vroeg jullie te beslissen over de nieuwe Hugo, Move Into the Sun. Ik liet hem nog één keer horen en ik heb de indruk dat het best wel oké is. Velen vinden het zelfs de zomerplaat van dit moment. Anderen schrijven dan weer, ik heb al beter gehoord als het gaat over zomerhits. Ik snap het. Dit is het verdict.
2: Hit of shit. Jij koos voor hit.
1: We gaan hem nog draaien hier bij Top.
2: Dit zijn de meest gedraaide toptracks van de afgelopen week.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: delivery.
1: Vanmorgen was de laatste keer dat we met een gouden tankkaart van 1000 euro onderweg waren. Dus het zou kunnen dat jij de komende weken, als je ergens gaat tanken bij Esso of zo, dat je mensen ziet staan, niet met een lang gezicht aan de tank. Paal, zeg maar met een brede smile. Die hebben zo'n tankkaart gewonnen. Vanmorgen was het nog één keer prijs. We waren in Beernem en Stefanie deed open.
2: Het pakketje is officieel geleverd.
3: Ja, de 5 minuten gaan nu in, maar zullen niet nodig zijn, heb ik het gevoel.
2: Nu zie ik een voordeur open gaan. Ja. Ik zie ook een persoon. Och, spannend. Weet je de code van de dag?
4: Ja, 195.
2: Oké, okay, goed, dan gaan we eens kijken of dat juist is of niet. Kistje is open!
4: Ja! Oh, dank u.
1: Ze deed open en 195 was de juiste code. Met andere woorden, die laatste tankkaart gaat naar haar. Ik ben nu al aan het proberen te regelen dat we die actie volgend jaar nog eens gaan doen. Lijkt me leuk.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Legacy Festival Mol. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Dit is Top!
5: Het is 1 uur geworden en Fraukje Caljon heeft het in het nieuws over El Niño. Hey Fraukje, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het weerfenomeen El Niño is begonnen. Het werd al maandenlang voorspeld, maar volgens de Amerikaanse Weerdienst is het nu officieel gestart. Om de 2 tot 7 jaar warmt het oppervlaktewater in het oosten van de Stille Oceaan op. En dat zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd fors stijgt. Het veroorzaakt in verschillende regio's extreem weer en dit keer wordt El Niño wellicht zeer krachtig. Weerdiensten voorspellen dat de hitteduurpo vooral zal pieken tijdens de herfst en winter. De zware explosie in een flatgebouw in Amsterdam gebeurde mogelijk uit kwaad opzet. Getuigen hebben verklaard dat ze een auto met hoge snelheid zagen wegrijden na de ontploffing. Ook een andere wagen zou de plek snel hebben verlaten. De politie heeft intussen wel een wagen in beslag genomen. De explosie gebeurde rond middernacht in een fitness van het gebouw. Een deel van het pand stortte in en er ontstond een grote brand. Zeker 7 mensen raakten gewond. Mogelijk liggen er ook nog explosieven op de plek van de ontploffing. En atlete Nafit Jam is eindelijk terug. De drievoudig Olympisch kampioene neemt volgende maand deel aan de atletiekmeeting in Luik. Niet op het zevenkamp, maar wel in het verspringen. Voor Jam is het haar eerste wedstrijd sinds de heisa op het WK in Tokio van afgelopen september. Na een grote ruzie met de Belgische Atletiekfederatie verliet ze het WK in mineur. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen is nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week dan geleidelijk warmer en zonniger.
5: Behoorlijk wat files op deze vrijdag namiddag. Ik beperk mij tot die van 20 minuten en langer. E313 richting Lummen tussen Herentals Oost en Geel Oost verlies je een half uur. En ook op de R1 richting Nederland gaat het moeizaam. Tussen Antwerpen West en Borgerhout 25 minuten erbij. Ik eindig op de E34 richting Zelzaten. Tussen Moerbeke en Zelzaten verlies je 20 minuten. Op andere plaatsen kan het dus, maar minder dan 20.
0: Dit is Top.
5: Maar dit is wel de leukste weg richting het weekend. We hebben er nog 14 te gaan. Het is So Much Love van Lost Frequencies.
0: Top.

0: Vorige week nog op 11, vandaag op 13. Het is Medusa en Don't Wanna Go Home.
1: Top hit 40.
0: Hugo die DJ't deze zomer elke donderdag in High in Ibiza. Dat is een van de grote clubs daar, ook van dat liedje. We're going to High. Ooit is hij natuurlijk begonnen helemaal onderaan de ladder. En hoe was dat?
2: Early days I started by being an opener for David Guetta and Robin Schulz, who was at Pacha and Ushuaia back then. And I loved it, fell in love with it, was the island. I was living here. I had a little apartment, Marina Butterfuck. Yeah, just like, you know, kept playing here years after years, developed my career, had more songs, more hit records and, you know, developed my label, my own sounds and stuff.
0: Onderaan de ladder beginnen en stilaan naar boven toe werken, ook hij heeft dat gedaan. Hugo staat deze

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: Het gaat snel in deze Top Hit 40. Alweer 10 songs gekregen. 20 was Brian V. En Where Have You Been?
0: 19.
1: De nieuwe versie van Just The Way You Are, Milky en Malgrab daalt er 3 vandaag.
0: 18.
1: Je kan gerust zeggen, wereldhit heeft alles te maken met deze artiesten natuurlijk ook wel. Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Bij Shakira en Die Die.
1: 16.
0: Tekst nummer 1 heet van Offenbach. Ze stijgen er weer 2 met Miles Away.
1: 15.
0: We snakken naar de zon, maar ze komt eraan. Tapik en Becky G met Sorry Papi.
1: 14.
0: En dit is hem wel, de sterkste stijger. Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us.
1: 13.
0: Het is Medusa en Henry Kamenmile.
1: 12.
0: Deze zomer vind je hem op donderdag in High in Ibiza, zeg ik er net nog. Jamaican Bam Bam, Hugel en Salto. En dan was er deze Belgische productie, Licious en Milo samen met Forever Young bij top. Op nummer 10 zitten we bij Jennifer Lopez in de lijst.

0: Ik had het deze week al in het snotje.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Deze week werd Jennifer Lopez in Parijs gezien. Heel veel paparazzi had er foto's van genomen. Geflankeerd door altijd drie bodyguards die haar afschermen van alles en nog wat. En dan vraag je je af, wat doet J.Lo in Parijs? En dat had alles te maken met het grote stadionoptreden gisteren van David Guetta in het Stade de France, waar ze opnieuw een guest appearance heeft gebracht, zoals ze ook deed op Coachella trouwens. Ze heeft een aantal nummers gezongen, waaronder deze Save Me Tonight natuurlijk. Beelden vind je overal op de socials terug. Zometeen op nummer 9 in de Top Hit 40 staat Bruno Mars met I Just Might.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze Aldi films en series binget.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Bijna uit de top 10, maar net niet. Je kreeg deze Kamerad Be Mine op nummer 8. Twee plaatsen gedaald deze week. Al de hele dag door loopt Wouter de Vries hier bijzonder zenuwachtig. Hij loopt van links naar rechts, van rechts naar links en terug van links naar rechts. Zoals een ijsbeer in zijn kooi in de zoo. Het heeft alles te maken, denk ik, met de Partyzone XXL vanavond, straks tussen 4 en 7. Want daar ontvangt hij altijd een gast. Mannelijk of vrouwelijk, ik mag dat nog niet zeggen. Maar het is altijd wel een BV. Maar het vervelende was dat die BV een van de vorige weken dus had afgezegd. Die had er ook een goede reden voor alle duidelijkheid, was geen probleem. Maar die had wel afgezegd. Dus Wouter is nu zo'n beetje zenuwachtig van, komt vanavond mijn gast of niet? En ik snap die zenuwachtigheid. Als die gast komt, dan beloof ik jou sowieso bijzonder leuke radio straks tussen 4 en 7 in de Partyroom XXL. Ik ga ervan uit. Ben er bijna zeker van dat hij of zij komt. We zitten ondertussen bij nummer 7, dat is Calvin Harris en Jazzy.

0: beste song van dit moment, maar niet de meest gedraaide bij Top. Voorlopig dan toch. Ze blijven staan op nummer 7. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy in de Top Hit 40. We hebben er nog 6 te gaan en dan weten we wie er op nummer 1 staat. Is dat voor de 7e week op rij de Bouwsamme Magnetic of wordt het een andere song? Blijf luisteren. Op de weg geen lachertje, al de hele middag niet, maar ik heb de indruk dat de avondspits nu echt wel begonnen is. Ik beperk mij tot de files van een half uur of langer. R1 richting Nederland, daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest er een uur. R1 richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 3 kwartier. E17 ook, richting Antwerpen gaat heel moeizaam. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 40 minuten. Op andere plaatsen kan het dus, maar korter dan een half uur.
1: Deze zomer, de

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen in begrip. Info op Volkswagen.be.
5: Volkswagen. Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Dit is Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.

Deze plaats één week, of nee, sorry, opnieuw. Deze week één plaats achteruit. Het was omgekeerd. Bebe Rexha, New Religion in de Top Hit 40. Normaal gezien stel ik jou zo meteen, dat is altijd in de Top Hit 40, net voor de top 3, stel ik dan de nieuwe Top Tune of the Week voor. Dan krijg je hem voor het eerst te horen. Een song die nieuw is en waar we met z'n allen behoorlijk achter staan hier bij Top. Deze week is dat niet zo. Maar dat heeft een goede reden. En die reden heet... De Summer Beat 1000, want vanaf maandag is er niet een gewone programmering bij Top. Maar je hoort vanaf 10 uur tot 6 uur in de avond elke dag de Summer Beat 1000. Het zijn de 1000 leukste zomerplaten die we hebben samengevat. En dat komt goed uit, want vanaf maandag mag je 5, 26 graden verwachten. En dan gaan we richting grote en zomervakantie, dus dat is ideaal. 2 weken lang bij Top, de Summer Beat 1000. Ik kijk daar ontzettend naar uit. Met Thibaut, met Bram en met mezelf. Vorige week nog op 9, vandaag 5 plaatsen gestegen op 4. Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
6: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
7: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: Net als vorige week staan ze op 3. Another and 54 Ultra.
1: Top hit 40.
0: De vraag is dan maar zometeen, staat The Bowsome at Magnetic voor de 7e week op nummer 1 of niet? We gaan het zo meteen horen. Nog voor 4 uur komen we dat te weten. Ik merk dat Reggie anders in het leven staat sinds hij getrouwd is met Crystal. En ik merk dat aan wat hij doet in zijn vrije tijd. Of waar hij zijn dag aan besteedt. Vroeger was dat werken, DJ'en optreden en dat soort zaken. Tegenwoordig zie je op zijn socials dat hij gewoon met de hondjes gaat wandelen. Met de kinderen. Bezig met het gezin. Hij is aan het koken, dat soort zaken. Ze zeggen soms nieuwe man, nieuwe vrouw, nieuwe man. Het is ook wel zo, denk ik.

0: Hit 40 overzicht 10.
1: Het is het laatste overzicht in deze Top Hit 40. Jennifer Lopez bij David Guetta. Gisteren nog in Stade de France hebben ze samen gezongen Save Me Tonight.
0: 9.
1: Hij komt de top 10 terug binnen. In plaats gestegen. Bruno Mars en I Just Might.
0: 8.
1: Op de terugweg, twee plaatsen gedaald. Kamerad en Be Mine.
0: 7.
1: Ik hoop dat deze doorstijgt naar de top 3, want dat verdient hij wel met deze song. Calvin Harris en Jazzy. Satisfy blijft staan op 7.
0: 6.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran samen. You love it or you hate it. Repeat it.
0: 5.
1: Faithless bij Bebe Rexha en New Religion.
0: 4.
1: Vijf erbij, dat is veel voor Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco.
0: 3.
1: Net als vorige week. Another 54 Alger met Talk To You.
0: 2. Wie staat deze week op nummer 1?
1: 2 was Milkink. Madison kreeg je er net te horen. Ik wil jou eerst nog even warm maken voor zometeen na 4 uur. Er is de Party Room XXL met Wouter de Vries met een heel leuke gast. Zeker als je weet dat de persoon vroeger heel leuke televisieprogramma's heeft gemaakt. Het is iemand met heel veel humor, maar de naam verklap ik nog niet. Je hoort het straks bij Wouter de Vries. De nummer 1 voor de 7e week op rij kan niet anders dan de Bouwsa zijn. Magnetic.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupereren. Gooi het niet weg, recupereren.
4: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Dit is Top!
12: Het is 4 uur en Frank is erbij komen aanschuiven. Tijd voor de top headlines. Ze begint met een waarschuwing over de centen van ons land.
13: Goedenamiddag. De Nationale Bank waarschuwt nog eens voor het begrotingstekort. Om het begrotingstekort in te perken zal de regering nog zeker €13 miljard moeten vinden. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank. Als dat niet gebeurt, zal het begrotingstekort nog verder uitbreiden. Het komt omdat onze regering minder geld binnenkrijgt. Want de Nationale Bank verwacht dat de economie dit jaar slechts met 0,6% groeit. Ook gaat er meer geld naar defensie. De Nationale Bank waarschuwt dat de regering knopen zal moeten doorhakken over de inkomsten, sociale zekerheid en langdurig zieken. Bij een textielbedrijf in Ardooien in West-Vlaanderen is een wit poeder gelekt. Het gaat om ongeveer 1000 kilo PVC-poeder dat vrijkwam toen een silo werd gevuld. Het grootste deel van de vervuiling is op het bedrijf zelf, maar meerdere huizen en auto's in de buurt zijn wel bedekt met een wit laagje. Het product is niet giftig. De brandweer zorgt er wel voor dat de stof zich niet verder verspreidt. En ook Iran zegt dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten bijna rond is. Vanmorgen was ook Amerikaans president Trump al positief over de vredesgesprekken. In het akkoord zouden 14 concrete punten staan, waardoor onder meer het staakt het vuren tussen de VS en Iran met 60 dagen wordt verlengd. In die tijd zouden de landen dan verder onderhandelen over een definitieve deal. Het voorlopig akkoord wordt mogelijk al zondag ondertekend. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen is nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week geleidelijk warmer en zonniger.
12: Dankjewel, Frauke. Even kijken waar de vertragingen zijn. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 50 minuten. E17 tussen Haasdorp en Antwerp-West ook 50 minuten. Drie kwartier in het verlies op de ring van Antwerpen richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een dik half uur op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max 20 minuten.
11: Dit is Top. Wouter de Vries.
12: Mag ik je vrijdag boosten? Een grijze vrijdag en dat gaan we doen met goede muziek. Maupi zometeen. Eerst Ariana Grande featuring Zed.

0: Baby. Je kent hem ook van Drugs from Amsterdam. Dit was de nieuwe, die heet Neck.
1: Let's do it. 5, 4, 3.

0: klaar om weer dat vrijdagfeestje te bouwen in de partyroom. Met straks natuurlijk een festival-update over Legacy Festival, wat vandaag is gestart en waar we ook zijn met Top. Alles over David Guetta, die morgen optreedt in het Stade de France. En nog goed nieuws voor wie gratis is naar een nieuwe topfilm wil. Ja, je vrijdag hier op zijn best.
1: De

0: Disco Lines, Tina Shea en No Broke Boys. Goedemiddag. Fans van superheldenfilms worden binnenkort getrakteerd op iets nieuws. Op 1 juli verschijnt Supergirl en dat is de nicht van Superman. Nieuwste film in het DC Cinematic Universe waarin Millie Elcock de rol speelt van Supergirl. En leuk om weten, de film is ook een beetje Belgisch, want Matthias Schoenaerts speelt namelijk de rol van Krem, de gewelddadige schurk in de film. En nu komt eigenlijk nog het beste van allemaal.
1: Top stuurt jou en 3 vrienden naar de avant-première van Supergirl.
0: Wel, de gewone première van Supergirl vindt plaats op 1 juli. Je kan daar gewoon tickets voor kopen. Maar jij kan gewoon al een week vroeger naar de film in avant-première. Samen met 3 vrienden in Kinepolis Antwerpen. Supergirl, lijkt het jou iets? Hoe kan je winnen? Heel simpel, luister volgende week elke dag naar de Party Room. En laat je elke dag een fragmentje horen van een bekende Supergirl. Weet jij wie het is? Wel, dan kan je doorsturen in de Topradio BE-app. Ik pik er elke dag een winnaar uit. En die kan dan naar de exclusieve avant-première van Supergirl. Vanaf volgende week hier bij Top in de Party Room. Ik hoop dat het geluk dan helemaal aan jouw kant is.
1: Dit is Top. We make you move.

0: Lucas en Steve met... Breaking news hier binnen van Samantha. Samantha stuurt mee de Topradio BE-app. Wouterke, weet je het al? Facebook ligt plat. Ja, ik heb het ook al gemerkt. Problemen bij Meta op dit moment. Als je even niet kan scrollen en liken, dan weet je al waar het ligt.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summer Beat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Ida Kor en de Nederlander Fedde Le Gras. Nederlander met Franse roots, vandaar die Le Gras. Hè. Tijd geleden nog te gast in de Party Room. Het was Let Me Think About It. Festivalseizoen is helemaal losgebarsten met Legacy Festival, wat vandaag de poorten heeft geopend. En er zijn artiesten die hits hebben en er zijn natuurlijk ook artiesten die letterlijk de Belgische dance scene mee hebben opgebouwd. Yves de Ruiter is zo iemand. Van Cherry Moon tot Tomorrowland, de man heeft zowat elke dansvloer in dit land ooit on fire gezet. En het beste is, hij doet het nog steeds met evenveel passie als vroeger. En Yves viert dit jaar namelijk 41 jaar carrière als DJ. Ja jongens, 41 jaar, wie kan dat zeggen? Niet zoveel DJ's. Dus als hij straks op Legacy Festival speelt, dan moet je misschien eens zo'n pancarte maken in de lucht steken met 41 erop. Als je even nadenkt, dan gaat hij misschien wel doorhebben. Of als hij luistert, ja, dan weet hij het meteen. En natuurlijk zijn wij daar ook met Top Your Summer Beat by Mentos, met de Silent Disco, waar hij zelf kan kiezen uit 3 music vibes. Zie je graag vandaag of morgen op Legacy in Mol.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.

0: Is er WK voetbal gestart met natuurlijk de openingsceremonie met de duizelmakende hubbewegingen van Shakira. Duizelingsmakende hubbewegingen van Shakira, zal misschien beter klinken. Maar het was ook het WK-anthem van David Guetta met onder andere Andrea Bocelli. Maar David Guetta was er zelf niet bij en hij heeft daar eigenlijk een goede reden voor. Ik vertel het je zo meteen. Eerst even checken waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring. Verlies je een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 verlies je ook 50 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 50 minuten. Drie kwartier de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook drie kwartier op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats in een vertraging kan het nog vaak voor bijna een half uur zijn.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.

Zurp en Wacky Tiesto Remix. Gisteren dat WK Anthem, onder andere van David Guetta. En misschien heb je dan ook opgemerkt van ja, de zangers waren daar, artiesten, maar waar was David Guetta? Wel, had een goede reden om er niet bij te zijn in Mexico. Hij kon ook niet, hè. Want gisteren, vandaag en morgen barst het feest los in het Stade de France in Parijs. David Guetta staat daar met de Ultimate Monolith Show. Een gigantisch spektakel met een enorme videowall en heel veel vuurwerk en tal van wereldberoemde artiesten die hij heeft uitgenodigd. Zo waren er gisteren bijvoorbeeld Jennifer Lopez en Akon te gast in de show. Met elk van hen heeft David Guetta al een bekende hit gemaakt. De vraag is ook met welke featuring heeft Guetta nog niet gedaan. Hè? Trouwens, de show komt ook naar ons land op 8 augustus op het strand van Zeebrugge. Als je ooit al David Guetta hebt gezien, nou, dan kan het volgens mij gerust voor een tweede keer.

0: Daft Punk en het legendarische One More Time. Vanochtend ging de allerlaatste gouden tankkaart de radio uit. Maar liefst 10 keer hebben we 1000 euro tankbudget weggegeven. Gratis en voor niets, want zo gaat het met de winacties natuurlijk. En vanochtend belanden we nog in Beren en bij Stefanie. En daar kregen we misschien wel de meest emotionele reactie van de afgelopen 2 weken. Luister mee.
1: Het pakketje is officieel geleverd.
2: Ja, de 5 minuten gaan nu in, maar zullen niet nodig zijn, heb ik het gevoel.
1: Nu zie ik een voordeur opengaan.
2: Ja.
1: Ik zie ook een persoon. Och, spannend, spannend, spannend. Weet je de code van de dag?
3: Ja, 195.
1: Oké, goed, dan gaan we eens kijken of dat juist is of niet. Kistje is open!
3: Oh. Oh. Oh, dank u, dank u. Dat komt goed van pas. Oh, dank u wel. Ik had het niet gehoord. Allee, ik had het niet uit mijn dromen.
0: En een droom is uitgekomen voor Stefanie en de 10 winnaars in totaal natuurlijk. Hè. Tank ze daar nog maar eens vol de volgende keer met de smile op je gezicht aan het tankstation.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Rob Sinclair. Af en toe is serieus nodig in de wereld. World. The Party Room XL. En op vrijdag heb ik altijd een gast natuurlijk. Dat is na 5 uur. Naar goede gewoonte. Vorige week waren dat nog de toppers uit Temptation Island. Ciaro en Deborah. Maar vandaag is het iemand totaal anders. Het is een echt tv-beest dat ik zo meteen te gast heb. Gaat hem gegarandeerd kennen van de televisie. Heeft zoveel programma's gemaakt. Kunstenaar ook. Podiumbeest. Te veel om op te noemen. Ooit begonnen met Alles Kan Beter. Wie is mijn gast zo meteen? Als je denkt te weten, stuur maar eens in. Topradio.be.

Pillar en Groove Jets. Wie is mijn gast van zometeen? Ik ga zeggen, het is een absolute A-lister. Ja, TV-beest, zoals ik al zei. Komt hier binnen Koen Wouters? Nee, is het niet. Is het dan Bart Peters? Nee, is het ook al niet. Misschien moet ik nog een tipje geven. Belgium Got Talent. Stuur maar in, die namen. Kan nog even doen. En vanaf 5 uur zit hij hier bij mij in de studio.

0: Sam Veld en Vice en hey son. Christophe stuurt hier nog Wouter. Jouw gast is dat Mark Uiterhoeven of Guy Mortier. Ah, het komt aardig in de buurt. Blijf luisteren om te weten.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is Stop!
0: Ik had het er daarnet al over de storingen bij Facebook en Instagram. Het zit nu ook in de top headlines. Goedenamiddag, vrouwtje.
6: Goedenamiddag. Het zou kunnen dat je op dit moment geen berichten kan sturen of ontvangen via Facebook en Instagram. Wereldwijd melden gebruikers problemen. Ruim 27.000 Facebook-gebruikers hebben al een probleem met de app gemeld. Over Instagram kwamen er al zo'n 5.000 meldingen binnen. Ook kan je hinder ondervinden met Messenger, dat is de berichten-app van Facebook. Moederbedrijf Meta bevestigt dat er problemen zijn en probeert het zo snel mogelijk op te lossen. In een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie een rijschooldirecteur. De Antwerpse politie opende vorig jaar een onderzoek naar verschillende meldingen. De verdachten verkochten versnelde examenafspraken en hielpen kandidaten via verborgen oortjes en camera's om het theoretisch rijexamen te frauderen. Speurders schatten de opbrengsten van de fraude op bijna €500.000 over een periode van 3 jaar. En in Nederland blijft de bestuurder van 19 die gisteren een fietsende groep schoolkinderen aanreed langer in de cel. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De jongeman reed in op 14 kinderen uit het 6e leerjaar en 2 begeleiders die op schoolkamp waren. Daarbij vielen 4 doden, 3 kinderen en een begeleider. Het gaat om de directrice van de school. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Het is nog onduidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen met minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week geleidelijk zonniger en warmer.
0: Kijk, dat is mooi. De return van de zomer toch stilletjes aan vanaf dit weekend. Even kijken waar de vertragingen zijn. Weekend uittocht E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je op dit moment 50 minuten. 40 minuten vertraging tussen de E19 en Wommelgem. A12, daar is ook een vertraging van ruim een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 35 minuten in het verlies. En de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ook een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging terechtkomen is dat vaak nog voor ruim 20 minuten.
5: Dit is Stop! De Vries.
0: Beste soundtrack weer van je vrijdag draaien. Straks nog Jaden Boyce en David Guetta starten met Offenbach. Hier is Overdrive.

Throwback 2005 al. Het klinkt nog altijd even goed. MGMT en Kids. Ah, dat heb je weer verdiend, hè, zeg. Je weekend instappen samen met Top en Party Room XL. En straks mijn gast, bekend van televisie en op de radio dan. Benieuwd wat hij het liefste doet. Samen met jou het weekend op gang te trekken.

0: Jaden Boyson and David Guetta and Upside Down.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Vrijdag in de Party Room XL.
0: Ja, en dat ga ik doen met een echt televisiebeest bij mij in de studio die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Rob van Oudenhoven.
3: Ja, goedenavond. Ik ben er geraakt.
0: Hoe is het met jou? Ja, een beetje onderweg geweest precies. Hè? Verkeerd gereden of wat was het?
3: Ja, ik hou van Gent.
0: Maar?
3: Maar voor het moment wat minder.
0: Ja, nee, maar komt tot
3: rust. Alles ligt vast en dan om hier te geraken, dat was een ramp.
0: Maar je bent er. Je bent er, Rob.
3: Ik ben er.
0: Ik kan relaxen in de topstudio.
3: Ik ging normaal een uur vroeger hier zijn en ik had zelfs een boek bij.
0: Ah, ja.
3: En, maar het is niet nodig.
0: Maar gelukkig ben je in deze radio-uitzending. Zoveel programma's dat jij al hebt gemaakt op televisie, dat is niet normaal. Hè, Rob, de 12 werken, alles kan beter. Rob Land, Taxi van Oudenhoven. Hoe ben je eigenlijk in de televisiewereld terechtgekomen? Weet je dat nog?
3: Ja, allemaal toevallig. Door op alles ja te zeggen, want ik had geld nodig. Ja.
0: Ja,
3: oké. En dan kwam het een, kwam het ander. Ja. En, als scenarist begonnen eigenlijk bij de Drie Wijzen en dan hebben we twee reeksen typisch.
0: Was dat het allereerste Drie Wijzen?
3: Echt voor televisie, ja, als scenarist. En dan beginnen op te warmen ook en dan improvisatietheater aan het spelen geweest. En dan is het, dan was het naar de botten, want dan heeft Mark Uitroeven mij uit het improvisatietheater komen halen. En dan zijn wij begonnen aan Alles kan beter en dan al de rest is geschieden.
0: De bal gaan rollen natuurlijk. Zeg Rob, maak hier altijd kennis met de gasten. 45 seconden snelle vragen en dan moet je gewoon spontaan een antwoord opgeven. Dat gaat geen enkel probleem toch zijn voor jou dan?
3: Ik ga nu even rusten.
0: Nee, maar ik heb gewoon een kort antwoord.
2: Voilà. 45 seconden snelle vragen.
0: Okay. Serieus of humor?
3: Ah, humor.
0: VRT of VTM?
3: Play.
0: Script of improvisatie?
3: Improvisatie.
0: Schilderen of tekenen?
3: Schilderen.
0: Winter of zomer?
3: Zomer.
0: Als je vogel was, welke zou je zijn?
3: Oei, een kip.
0: Wat is je favoriete tekenfilm?
3: Oei. Tom en Jerry.
0: Waaraan kan je heel veel geld uitgeven?
3: Patisserie.
0: En wat is je favoriete snack in de frituur?
3: Gewone currywurst speciaal.
0: Eentje om te kiezen nog, wijn of bier?
3: Geen van beide.
0: Doe eens een paard na. Wat kook je zelf graag?
3: Ik maak heel veel soep.
0: En we zijn er doorheen, Rob. Voilà.
3: Was dat 45 seconden?
0: Dat was 45 seconden.
3: Oké. Ja, en dan moest het snel gaan, hè, want alleen als ik nu terugkijk op die antwoorden, we gaan die nu eens allemaal overlopen, dan...
0: Dat kunnen we zo meteen doen, maar eerst en vooral is er een gouden regel en dat is dat we de poorten van het weekend moeten openduwen natuurlijk, Rob. En ik vraag jou gewoon om even mee te duwen aan die zware poort. Dan stappen we gewoon dat weekend in.
3: Oké.
0: Gewoon een ding, hè.
3: What the fuck?
2: The Party Room XL.
4: Yay! Het is weekend!
0: Relax.
3: Oké, dank u.
0: We zitten erin. Dat was het interview, Rob.
3: Ah,
0: nee, dat is niet helemaal.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend?
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
0: Top! We make you move. The Party Room XL.

0: Robin Schulz, Izzy Bizou en Only Way Is Up hier met Rob van Oudenhoven bij mij in de studio. Je bent natuurlijk een televisiemens, maar radio, is dat ook iets voor jou? Doe je graag radio?
1: Ja, ik vind radio eigenlijk ook iets heel plezant. En af en toe de Weekwatchers. En ik heb vroeger wel eens, ik heb zelfs een radioprogramma gehad.
0: Ja, dat is juist. Is het waar? Ja.
2: Party Room XL.
1: De badmeester. Dat was eigenlijk humor. Aan elkaar, mopjes aan elkaar, ja. Muziek aan elkaar gebracht door mopjes eigenlijk. Zo.
0: En zo'n programma hier bij Top Radio zou dat iets zijn.
1: Ja, jongen,
0: met
1: morgen.
0: Met al die zotte muziek erbij.
1: Ja.
0: Dat is toch jouw ding erop? Al die dance.
1: Ja. Wie is, ja, wie

0: weet ja, okay. Ja. Ja.
1: Zeg maar, je laatste televisieoptreden, dat was Rugzak, denk ik. Met de beklimming van Mount Pisco in Peru. Ik heb een fragmentje mee.
2: Toen wij jong waren, ik dacht, reizen, dat ga ik nooit kunnen doen.
3: Kom maar, Robbie!
4: Oh, yes, you can!
1: Ja, komt het weer allemaal terug? Je hebt die top daar gehaald, hè, van die berg, wat toch een prachtige prestatie was.
0: Het was pittig, het was maar zeer tof. We waren eigenlijk een heel toffe groep.
1: Ja.
0: En dan help je elkaar en dan lukt dat wel. Hè?
1: Ja. Ja. En is alles wat we zien op televisie ook echt, bedoel, je bent terecht geraakt, ze hebben niet naar boven moeten dragen dan?
0: Nee, alles is opgenomen in Studio 5 in Vilvoorde. Ja. En het was geweldig pittig acteerwerk, maar nee, er is natuurlijk in geknipt, hè, want er wordt enorm veel gefilmd. Maar het is echt de realiteit.
1: Geen trucage, nee. Zeg, nee. Op die berg is ook bekend geworden dat je voor de tweede keer opa werd. Dat was wel een mooi moment, denk ik.
0: Ja, dat is een grappig verhaal, omdat Dries had... Ik had aan Dries gezegd, mijn zoon, ik ga daar niet beginnen blijten en doen. En tegen de productieploeg dan gezegd, die daar waren komen filmen, van ik ga hem goed liggen hebben. En het was wel waar. En dat was ook wel een hele zware dag. En ik denk dat het ook de vermoeidheid was. Was ook op dat moment, was dat echt ook het moment dat voor Regula heel zeer moeilijk was. Maar goed, Phoebus is geboren, 7 januari. Een heel tof meisje, dus ik heb nu 2 kleindochtertjes.
1: Fantastisch, hè?
0: Ja.
1: Heb je nog grote reizen gedaan sindsdien, sinds die uitdaging in Peru?
0: We zijn nog... Oh, nu moet ik even nadenken. Ja, we zijn nog weg geweest. Algerije hebben we nog gedaan.
1: Ah, niet bij de deur.
0: Maar ça va nog, hè. Dat is 3-4 uur vliegen zeker. Ja. Zeer, zeer mooi om gaan rond te stappen in de woestijn.
1: Veilig
0: ook? Ja. We hebben daar toch geen problemen gehad. En dan zijn wij ook nog... Ik weet het niet meer. Oh, ja.
1: Dat is niet erg, Rob. Misschien schiet het jou er binnen. Je hebt ondertussen ook een koffietje gekregen van de redactie. Ja, ja. En dan is je dag eigenlijk goed, hè?
0: Ja, dat is het mooiste cadeau. Mij een tas koffie.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Ik ga er nog een cadeau bij doen. En Swedish House Mafia draaien, die ken je gegarandeerd. Swedish House Mafia?
0: Ja, ik ken ze. Ja,
1: ik dacht het.
0: Ja, ik ben een goede klant.
1: Wait so long in de party room op top.

0: Wait So Long van de Swedish House Mafia. Rob van Oudenhoven bij mij in de Party Room XL. Hij heeft zoveel televisieprogramma's gemaakt. Misschien moet je zelf eens insturen in de topradio.be app wat voor jou het favoriete programma is dat Rob heeft gemaakt.
1: Als de mensen zich daar nog herinneren.
0: Ja, vanaf wanneer ben je op televisie eigenlijk al?
1: Ik denk Alles Kan Beter was 1997. Oh, ja. En dan,
0: En al, we staan al langer op, dus dat kan geen probleem zijn. Dus stuur je favoriete programma, Marie. Wat is het? Het laatste was de rugzak en er is zoveel tussenin geweest. Goed, we zien het wel binnenkomen. Even kijken waar de files staan. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 50 minuten. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. 40 minuten verlies je in Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een half uur vertraging. En de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever ook een half uur. Op een andere plaats in een vertraging, dan is het vaak nog voor 20 minuten.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia, movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Dit is Top. We make you move.
10: Wouter de Vries.

0: Kato en John, Turn the Lights Off. Zeg, als jij radio luistert, luister dan voor de muziek of voor het gepraat?
1: Ik luister eigenlijk vooral voor het gepraat. Ik ben, ja, ik ga niet zeggen, maar ik luister naar een zender waar er heel veel nieuws is. En, okay. En anders podcast, ja, dat is integenwoordig. Ja, maar ik hoor graag gepraat. Ik ben vaak hier helemaal alleen.
2: Dat is niet erg.
1: Dan lijkt het alsof ik niet alleen ben.
0: Ja, nee. Talk radio is dit soms ook een beetje op de vrijdag. Maar ik vroeg de toppers om favoriete programma's van jou in te sturen. Ik heb hier een paar keer Robland zien binnenkomen. Heb je dat graag gedaan, Robland?
1: Ja, was super. Ja, was tof. Ja,
0: was op VTM, hè? Was dat niet met je overgang van VRT naar VTM?
1: Ja, klopt.
0: Iets wat ik eerlijk gezegd was vergeten. Nonkel Mop. Ja. Wat is dat voor iets?
1: Dat kun je beter vergeten. alhoewel dat wel tof was, omdat dat werd altijd zeer denigrerend gedaan over de mop, terwijl dat eigenlijk de basis is van humor.
0: Ja.
1: Iedereen kent nog altijd, ik heb nu kinderen en kleinkinderen en diezelfde moppen komen terug. Dus op de speelplaats worden dezelfde mopjes verteld. Ja.
0: En wat was dat? Jij die mop vertelde? Of?
1: Nee. Dus dat was heel bekend Vlaanderen, om het zo te zeggen. Mocht dan komen zijn favoriete moppen vertellen.
0: Op die manier.
1: Grosso modo ging het daarover.
0: Ja. Rob, ik heb hier vier programma's, fragmentjes uit vier programma's die jij ooit hebt gedaan in je leven. Je bent al even bezig natuurlijk. En je mag ze rangschikken in je persoonlijke top 4. Maar allertje onder het gras, als je één keer een plaats hebt toegekend aan een programma, dan kan je dat later, als je zegt, oh nee, dat had ik willen veranderen, kan je niet meer veranderen. Ben je er klaar?
1: Nee, maar goed. Ja, ik denk niet dat ik iets anders kan.
0: Je hebt geen keuze, helaas. Geen keuze, we beginnen met... Ja.
3: Vrijdagavond, 10:10. Hier beneden zitten voor u klaar. Mark Uiterhoeve, Guy Mortier, Rob van Oudenhoven.
0: Dit is een bekende natuurlijk, hè. Zeg zelf maar.
3: Voor alles kan beter.
1: Twee.
0: Ja, zet je dat op nummer 2. Ja. Oké, de ene houden we nog over. Gaan we op naar de volgende.
4: Ik ben Rob van Oudenhoven en ik wil koning worden van mijn eigen land. Nu zijn er al heel veel mensen die gezegd hebben, ja, hier een slag van de ketel gekregen. 1. Hij gaat over naar VTM. 2. Nu wil hem koning worden. Is een helemaal zot geworden, maar ik meen het.
0: Dat was Rob Land natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat was je eigen land dat je ging stichten?
1: Ja, ik wilde eigenlijk proberen om... om mijn eigen land te stichten en om op die manier eigenlijk ook een aantal dingen bloot te leggen. Maar dat was super plezant om te doen. Dus ik kom nog dagelijks mensen tegen en dagelijks, toch bijna. Die zeggen, ik heb mijn paspoort nog. Hè.
0: Ja, dus dat is wel heel tof. Op welke plaats zet je dat in je top 4?
1: Goh, dat is een moeilijke. Ik weet niet wat er gaat volgen, dus laten we zeggen op 3.
0: Ja. Op 3, op naar deze. Prachtig gezongen, Rob.
1: Ja.
0: Ga je er nog?
1: Ja.
0: Of heb je het al te vaak gehoord, dit?
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
0: Dus, ik heb het best uitgehaald. Van de 12 werken natuurlijk.
1: Ja, want dat ga ik wel op inzetten. Ja. Dat was met een geweldige ploeg. We hebben daar geweldig veel plezier aan beleefd. En we hadden nooit gedacht dat zo'n succes ging worden, hè? Pas op. Maar we hebben ons wel geweldig geamuseerd met het maken van het programma, ja.
0: Ja, en een programma waar je ook vaak in de jury hebt gezeten.
5: Ja, want wie zijn jullie?
6: Wij zijn Irish Fusion.
5: Dus jullie gaan Ierse dans brengen?
6: Yep.
5: Een beetje à la Lord of the Dance?
6: Dat is juist.
5: Ja. Weet je wat? Ik ben daar zot van. Dat is een van mijn guilty pleasures. Of hoe zeggen ze dat nu? Want dat is in. Ik kan daar uren naar kijken.
0: Ja, Rob. In welk programma zitten we hier? Weet je het nog?
1: De jury van Belgium's Got Talent. Dat is op 4. Dus eigenlijk klopt het een beetje. Ja?
0: Je bent tevreden met je top 4. Ja. Belgium Got Talent. Heb jij nog een verborgen talent wat we niet van jou weten?
1: Ja, talent is een groot
0: woord. Of is dat wat je zegt, Rob? Daar ben ik toch goed in. Maar dat weet het grote publiek niet.
1: Of doe ik graag. Publiek, nu, maar ik denk niet dat er onoverkomelijke dingen zijn dat het publiek niet mag weten. Maar ik denk... Koken,
0: kijk.
1: Ik kan wel met een weg in de keuken. En
0: wat maak je graag klaar dan? Wat kan je goed klaarmaken?
1: Ik maak eigenlijk veel dingen klaar. Eigenlijk alles. Ik kook heel graag gewoon weg.
0: Voilà.
1: Ja, dus
0: Rob,
1: ze
0: gaan je mogen vragen voor een kookprogramma binnenkort.
1: Dat heb ik niet gezegd.
0: We zullen zien.

0: denk dat het een streekgenoot is van jou. Je woont toch in Brussel, denk ik? Of,
1: ja, gewoon.
0: Lost Frequencies. Ook uit Brussel. Tenminste, als hij thuis is, want die reist de hele wereld
1: rond. Ja, ik heb hem al lang niet meer gezien.
0: Ja, nee, die is overal heel de wereld rond aan het optreden. Lost Frequencies en Sweet Disposition. Rob, jouw Amerikaanse vriendin Angela Dansby heeft een reisgids gemaakt, Best of Belgium, een Amerikaanse die een reisgids maakt over België. Bijzonder. En ik ben benieuwd wat er allemaal gaat instaan. Maar Rob, zometeen gaan we een exemplaar weggeven van dat prachtige boek.
1: Ja, het is een prachtig boek. Ja, ik ben echt trots op mijn vriendin. Echt waar, het is echt een geweldige gids geworden.
0: Ja, en jullie maken samen ook podcasts daarover, zometeen veel meer daarover. Maar de luisteraar gaat iets moeten doen, hè, zometeen om het boek te winnen.
1: Ja.
0: Ja, voilà, dat is het eigenlijk. Ja, de luisteraar gaat iets moeten doen. Wat? Dat weten we zelf nog niet eigenlijk.
1: Nee, dat weten we zelf nog niet, maar goh, het gaat pijn doen.
0: Oké.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
6: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
7: Festiloco! Nog fouter, nog stouter! Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, DJ Ruben van Gucht en nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info festiloco.be.
8: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: met jouw Amerikaanse vriendin Angela heb je eigenlijk een boek uitgebracht, maar zij heeft het wel alleen geschreven.
1: Ik heb het ook een paar keer nagelezen en ook eens, de spelling in het Nederlands van een aantal plaatsnamen en zo, maar nee, dat is compleet haar verdiensten.
0: Dan gaan we dat niet afnemen. Ja. Een reisgids heeft ze gemaakt, Best of Belgium.
1: Ja.
0: Maar vertel eens, hoe komt het dat een Amerikaanse op het idee komt om een reisgids te maken over België?
1: Zij woont hier al 10 jaar. Zij heeft eigenlijk haar sporen verdiend in public relations en communications in Chicago. Ze heeft haar eigen bedrijf, maar wilde altijd in Europa komen wonen. Uiteindelijk is dat Brussel geworden, omdat ze heeft ook in Parijs gezeten en Londen enzovoort. En ze zei, Brussel heeft eigenlijk alles wat ik wil en ik woon daar nu ook. En dat is echt wel een heel toffe stad. En ze heeft ook altijd lifestyle journalism gedaan. En die is zeer nieuwsgierig. Dus ik heb eigenlijk dankzij haar ben ik 1 trots geworden op mijn eigen land. Want dat is ook iets dat zij zei.
0: Zijn we dat te weinig bij België?
1: Hoe komt dat toch dat Belgen niet trots zijn op hun eigen land?
0: Ja.
1: En ten tweede was dat eigenlijk, ze schreef al voor de Brussels Times magazine over plaatsen in België. Ja. Een keer Wallonië, een keer plaatsen in Vlaanderen enzovoort. En dat is nu eigenlijk, heeft ze altijd, dat was haar droom. Ik heb haar gezegd, je moet dat zeker doen. Heeft ze nu die reisgids gemaakt, dat is het eerste boek. En heel België komt erin voor. Hè? Dus alle provincies. Er zijn plaatsen bij waar ik nog nooit over had gehoord.
0: Ja, ik ging net vragen. Er zijn toch al reisgidsen die bestaan. Dus er staan dingen in die niet in de andere boeken staan.
1: Ja, zeker. De meeste, dat gaat altijd over hetzelfde.
0: Noem er eens een paar.
1: Gent. Oh, LSL vond ik heel tof. Dat is op de grens met Henegouwen.
0: Nooit van gehoord. Wat is dat?
1: Nee, maar ook plaatsen zoals Bergen. Hè. Mons, Charleroi heeft ongelooflijk toffe plaatsen. Maar wij kijken er mee naar Verviers. Maar ook Brully de Pech, La Fonderie des Chiens. Maar ook in Vlaanderen ook. Ja. Hè. Ben ik in Kelmis geweest, op plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had. En dat is gewoon fantastisch. Wij hebben... Ons land heeft alles te bieden, van de kust tot de Ardennen.
0: Maar we weten het niet genoeg.
1: Maar we kijken niet meer rond. Nee. En wat dan normaal is, hè? Pas op, ik heb lang in Tervuren gewoond. Eer dat ik in het Afrikaans Museum daar ben geweest. Je denkt altijd van, ik ga daar wel eens binnenstappen ooit.
0: Maar het gebeurt maar dan vandaag niet. Te laat. Best of Belgium is het boek. Zeg, maar we hebben hier een exemplaar. En dat gaan we weggeven aan een topper. En we hebben iets bedacht, hè, Rob.
1: Wij samen.
0: Maar jij gaat het toch...
1: Wij waren zo samen bezig, we gaan iets bedenken.
0: Brainstorm. Ja. Maar jij gaat het wel moeten bewijzen, Rob, want jij gaat nu een plaats eigenlijk, is het, een gebouw omschrijven. Ja. En als luisteraars kunnen raden wat het is, en moet je dan insturen in de app, kan je het boek winnen, Best of Belgium. Ja, maar
1: Dus ik heb haar overal naartoe gebracht, want ze heeft een Amerikaans rijbewijs, dat is een heel verhaal. Dus, en op een gegeven moment zegt ze tegen mij, ik moet nog een aantal, want de foto's zijn ook van haar, ik zou graag naar die plaatsen nog gaan, waaronder LSL en dan Waregem en Harelbeke, zegt ze. Ik zeg, oei, Harelbeke, wat is er daar te zien? Ja, zegt ze, een kerk. Ik zeg, Eindje, I'm sorry, but ik zeg, elk dorp heeft 3 kerken.
0: Ja,
1: hebben ze nu nog niet allemaal gezien? En ze zegt, nee, ik wil daar een foto van. En ik dacht, oh my god, het zal niet waar zijn. Dus heel onze tour, dan naar Harelbeke. En ik dacht, Harelbeke. Totdat ik die kerk zag, dat is ongelooflijk. Ik ga daar zeker nog naartoe. Dat is zoals een betonblok die uit de grond is getrokken.
0: Het is geen kerk zoals alle andere kerken zoals we kennen.
1: En het dak is in glas. En ik ben daar... Je moet er binnen gaan en daar gaan zitten. Ik ga daar zeker naar terug. Gewoon om daar een paar uur te gaan zitten.
0: Oké. Okay.
1: Het is ongelooflijk. En nu de vraag. Nu de vraag. He, dus die kerk in Harelbeke, die betonblok. Ik denk dat het van een architect is ook die het Cursaal in Antwerpen heeft gezet. Ik ben niet 100% zeker wat dat betreft. Ik moet dat nog eens even dubbelchecken. Maar wat is de naam van die kerk?
0: Goeie vraag, Rob.
1: Ja, dus als je dat weet, dan verdient je een boek.
0: Ja, dan verdien je dat boek.
1: En al de luisteraars moeten zeker het boek in huis halen. Ja. Allee, 3 exemplaren. Meestal kopen ze 3 exemplaren.
0: Ik dacht het.
1: 1 voor het schoenen kastje, 1 voor in de jacoche en 1 voor thuis in de boekenkast. Want het is een mooi boek ook.
0: Best of Belgium kan je winnen. Dus we zoeken de naam van die kerk in Harelbeke.
1: Juist.
0: Dat is de vraag. Stuur maar in. Topradio.be. Benieuwd of het juiste antwoord gaat binnenkomen.

0: meteen met je onschuldige hand. Of ik weet niet hoe je het gaat doen, maar een winnaar er moet uittrekken. Maar neem je tijd daarvoor. Heel veel juiste antwoorden zie ik.
1: Ja, ja, toch wel. Toch wel. Dus dat doet mij echt... ik word er emotioneel van dat er toch zoveel mensen bezig zijn nog met ons patrimonium. En dat ze de naam van die kerk kennen. Ik kende ze niet.
0: Neem een zakdoek erop en doe rustig aan. En zometeen gaan we de winnaar bekendmaken van dat boek. Eerst Mail Kink.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Rob, heb je al een winnaar in gedachten?
8: Ik heb wel een winnaar, ja.
7: Onthoud de naam.
8: Ah, ik zal de naam onthouden.
7: Ga zo meteen bellen. Eerste top headlines, hier is Vrouwtje. Goedenavond.
9: Goedenavond. Een hackersgroep die gelinkt is aan Iran zou drones van de Amerikaanse federale politiedienst FBI hebben gehackt. Ze dreigen ermee een aanval op het WK voetbal te plegen. Daarvoor waarschuwt een Amerikaanse veiligheidsdienst. Het zou specifiek gaan om FPV-drones die gezichten kunnen herkennen en nummerplaten kunnen lezen. De FBI zet ze nu ook in om de WK-stadions te beschermen. Maar de hackersgroep beweert dus dat ze de drones hebben overgenomen en dat ze die kunnen inzetten wanneer ze willen. Het is nog onduidelijk of de drones effectief gehackt zijn. In een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie een rijschooldirecteur. De Antwerpse politie opende vorig jaar een onderzoek naar verschillende meldingen. De verdachten verkochten versnelde examenafspraken en hielpen kandidaten via verborgen oortjes en camera's om het theoretisch rijexamen te frauderen. Speurders schatten de opbrengsten van de fraude op bijna €500.000 over een periode van 3 jaar. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in het gebouw. Wellicht ging een van die explosieven af. Een deel van het pand stortte in. Zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische zege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime Van Gils heeft de 6e rit gewonnen. Hij was de snelste in een ruime kopgroep. Eerder vandaag stapte Wout van Aert uit de ronde omdat hij last heeft van zijn elleboog na een val op training. De Australiër Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week geleidelijk zonniger en warmer.
7: Kijk, dit weekend ga je het terrasje kunnen doen.
8: Ja, eindelijk.
7: Ja.
8: Ja, want het is een beetje triestig, hè?
7: En inderdaad, E17, daar verlies je 25 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging, dan is dat voor maximum een kwartier.
6: Dit is Stop! Wouter de Vries.
7: En Rob natuurlijk, we gaan er hier nog iets plezants van maken, hè?
8: We gaan proberen.
7: Ja, daar start het allemaal. Top. Hier is de Bausa, Magnetic.
6: Stop!

0: Dit is de nummer 1 van de Top Hits 40, Rob.
1: Ja.
0: Dat is toch wel een nummer, hè?
1: Dat is geweldig.
0: Geweldig goed, toch?
1: Ja. Ik heb hier toch al een paar keer bewogen en mijn heup uit te kom. Dus
0: het weekend kan niet meer stuk.
1: Het kan niet meer stuk.
0: Alhoewel, die heup misschien wel.
1: Maar heup doet leven. Maar goed. Party room.
2: Come on. Vrijdag in de Party Room XL.
0: Samen met Rob van Oudenhoven nog steeds bij mij hier te gast. Nog even. Zegt WK voetbal is ook begonnen. Is dat iets voor jou, Rob? Gisteren die openingsceremonie met Shakira. Heb je dat gezien?
1: Nee? Ik heb het niet gezien. Ik heb een paar flitsen gezien. Ik ben niet echt fan van openingsceremonies en zo. Ik wil direct naar de eerste match. Ah, ja. Ik heb er nu ook niet
0: die
1: veel aan gezien.
0: Al, hè?
1: Ja, maar ik heb dit jaar heb ik toch een ander gevoel met Amerika dat toch in een slechte...
0: Op die manier.
1: Ja, ik heb Infantino en FIFA en ik voel me er niet goed bij. Dus als ik nu een match mis, heb ik niet het gevoel dat ik iets gemist heb.
0: Okay.
1: Wat ik vroeger wel had. Ik keek naar elke match van de wereld, bekers.
0: De Belgen maandag, daar ga je toch moeten bij zijn erop?
1: Ik ga wel kijken. Die match ga ik zeker bekijken.
0: Ik ga er iemand bij halen. Dat is,
1: ja, graag. Dat is
0: Tessa, goedenavond.
3: Goedenavond, dag Wouter en dag Rob.
1: Dag Tessa.
0: Ja, Tessa, waarom wij jou bellen is natuurlijk dat je een antwoord hebt ingestuurd op de vraag. Omschrijf nog eens de vraag, Rob, van daarnet.
1: Wel ja, dus het gaat over de kerk in Haarlembeke. Die, als ik me niet vergis, is die ingewijd in 1966. En de architecten dat waren Leon Steijnen en Paul de Meijer. En dat was eigenlijk op het hoogtepunt van de moderne en brutalistische bouwkunst van de jaren 60 eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is daar het voorbeeld van. Ik moet daar ook eigenlijk Christophe Beekaert voor bedanken.
0: Ja, ik dacht al, Christophe Beekaert.
1: Maar dat staat ook in het boek. Dat staat allemaal in het boek.
0: Wat een uitleg, hè, Tessa.
1: Ja, maar de naam.
0: Er is nog een naam nodig.
1: De naam.
0: De naam Tessa. Van de kerk.
3: Ja, de naam is de Sint Rita-kerk.
1: Ah, oei.
0: Rob.
1: Oei.
0: Is het niet juist?
1: Ja, het is juist natuurlijk. Goed, Tessa. Ja.
0: Tessa, proficiat, helemaal juist antwoord. Want er waren ook nog een paar andere namen van kerken binnengekomen. Sint-Salvatorkerk.
1: Dat is ook de moeite, hoor. Dat is ook de moeite. Maar de Sint-Rita-kerk is echt iets fenomenaal, vind ik.
0: Tessa, jij bent dus het boek Best of Belgium van de vriendin van...
1: De Complete Travel Guide Through Expat Eyes is de complete titel. Ja.
0: Ken je de kerk, Tessa? Woon je daar in de streek?
3: Ja, ik woon in de streek. Ik ben van Oost-Rozenbeke, dus dat is er niet zo heel ver van Kanten van Waregem. Ja. Dus
1: en ben je er al? Ben je er, ja, klopt. Hè, want we hebben toen een tour gedaan, ook langs Waregem. Ben je er al geweest in die kerk?
3: Ja, maar dat is al een tijdje geleden. Dus eigenlijk is het wel nog een keer goed om te bezoeken. In
0: Is het zo spectaculair als Rob hier zegt?
3: Ja, het is wel impressionant.
0: Het is de moeite.
1: En je moet binnen gaan zitten en door dat glazen dak, het lijkt alsof dat God echt bestaat. Het lijkt alsof het licht van God binnenkomt.
0: Kijk eens aan.
1: Dat geeft rust.
0: Gaan we nog allemaal meemaken in ons leven, Tessa. Kijk, ik wens je heel veel plezier daar in de kerk met het licht dat binnenkomt, maar ook met het boek. Want we zien hier dat je vakantie in eigen land gaat vieren. Dus er staan heel veel leuke plaatsen in.
1: Ja, er staan heel veel leuke plaatsen in.
3: Ja, zeker. Je gaat zeker van pas komen. Ja,
1: zeker. Brully de Pêche, dat was ook iets dat mij zal bijblijven. Dat is een dorpje tegen de Franse grens. Niet zo heel ver van Chimay. Dat is een goed birken. Maar dat is de plaats waar Hitler een maand heeft verbleven.
0: Oei.
1: En weinig mensen weten dat. En dus hebben 28 dorpen die tegen de grens lagen doen verhuizen, de bevolking dan, tot achter Chimay, omdat Hitler ging komen.
0: Okay.
1: Want ze gingen Frankrijk binnenvallen. En één klein weetje, er is één foto van Hitler waarop hij lacht. En die vind je in heel veel memes terug op het internet, waar hij zelfs op zijn benen klopt. Die foto komt vandaar, omdat de Fransen hebben zes dagen na de inval al gecapituleerd. En dat is een enige blijkbaar foto waarin dat Hitler te zien is waarop hij lacht.
0: Ja.
1: En die is daar getrokken.
0: Kijk Tessa, je kan iets vertellen vanavond aan tafel, hè?
3: Ja, kijk, want dat gaat van pas komen, want ik heb een dinertje vanavond. Dus,
0: ook dat, dat weet je.
1: Hoe laat moeten wij daar zijn? Want wij hebben ook honger, hè? Wij zijn ook mensen. Hè? Ja, sorry. En wat gaat het zijn om te eten?
3: Ah, het is Chinees vanavond.
1: Ah, nee, laat maar
0: Rob,
1: zitten.
0: Ik heb ook
1: het gevoel
0: dat jij echt houdt van talk radio, dat we dit kunnen vullen tot... wanneer moet jij naar huis eigenlijk?
1: Ja, maar ik ben eerlijk gezegd, ik luister alleen maar naar nieuws en gebabbel. En ik moet zeggen... Ik ben dat niet gewoon, maar dat ik nu...
0: Hebben we nog luisteraars? Moeten we nog meer praten of gaan we muziek draaien? Tessa, jij mag beslissen.
3: Wel, je mocht nu wel muziek draaien.
0: Ga een plaatje draaien.
1: Geef dat boek terug. Geef dat boek terug.
0: Tessa, wens je fijn weekend.
1: Fijn weekend.
3: Dankjewel. Ja. Dankjewel.

0: Dus alle eer aan gedaan in dit programma. Maar wat mensen misschien niet zo weten, ja, je bent minder op televisie, maar veel meer in het atelier, want je bent een kunstenaar natuurlijk. Hè? Je houdt heel veel bezig met kunstendag van vandaag.
1: Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan en ik heb nu, en we gaan daar straks verder over praten, eigenlijk nu de juiste balans gevonden. Ik heb vroeger veel te weinig tijd gehad om in het atelier te zijn en ik heb nu een nieuw atelier, maar nu probeer ik echt de balans te hebben om eigenlijk goed en veel in mijn atelier te kunnen zijn, om nog heel veel dingen te maken, want ik ga alles niet gedaan krijgen wat ik in mijn leven nog wil maken.
0: Ik ben benieuwd welke kunstwerken je maakt. We gaan het er straks over hebben. En wat moet dat kosten? Een Rob van Oudenhoven.
1: Wat is dat je wilt voor betalen?
2: Een goede summerbeat. Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
10: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet.

0: Afrojack was dat en Never Forget You.
1: Party Room XL.
0: Ja, we zeiden het al, je bent ook heel veel bezig met kunst deze dagen. Wat maak je juist van kunst erop?
2: Ja, eigenlijk, het is moeilijk om er
0: een naam op te kleven.
2: Ja, een naam op te kleven. Ja, ik kleef heel veel. Ja, een groot succes zijn collages.
0: Ja, is het schilderen? Ja, collages, tekenen?
2: Ik heb veel geschilderd, maar het is vooral assemblage of mixed media noemen ze dat nu. Het is soms heel moeilijk om er iets op te plakken. Ik probeer eigenlijk gewoon van soms lelijke dingen terug iets moois te maken. Ik probeer eigenlijk in het allerlelijkste soms ook nog de schoonheid te zien. Ook in verhalen. Hè. Ik werk ook heel veel met Christus. Niet dat ik gelovig ben, maar wij zijn allemaal als christen opgevoed, de meeste van ons, zeker van onze generatie. En ik probeer daar ook uit die verhalen het mooie eruit te halen. En daarom gebruik ik, want die beeldjes vind je nu overal in de kringloopwinkels en ik vind dat eigenlijk een beetje jammer. En ik probeer zo eigenlijk ook Christus terug in de huiskamer te krijgen, maar op de manier dat de mensen ernaar kijken en zeggen van, het verhaal van de barmhartige Samaritaan, als we vandaag iets goed doen voor iemand, dan zou dat u een dag moeten goed maken.
0: Wat je ook doet, Rob, naast Christus, dat is iets totaal anders, en dat is collages dat je maakt met knipsels uit pornoboekjes.
2: Ja,
0: dat is toch ook iets
2: dat is eigenlijk
0: speciaal?
2: Dat is eigenlijk een deel, maar iedereen ziet het woord porno staan en iedereen wordt...
0: Ik moest het vragen, Rob. Ik dacht, dat is interessant.
2: Interessant. Ja, dat is... Al wat ik doe is interessant. Daar is hetzelfde. Het is de hunkering proberen terug te brengen en soms over de gore pornografie terug proberen iets moois te maken. Omdat de jongeren van vandaag hebben alles al gezien van hun 10 jaar via hun gsm. En het is proberen terug die hunkering terug te brengen om eigenlijk ook van het snelle ook. Hè. We proberen direct uw bevrediging te krijgen. Nee, probeer dat op te bouwen. Probeer daarvan te genieten. Probeer te hunkeren terug. En op alle gebieden. En dat is eigenlijk het verhaal een beetje dat daarachter zit.
0: Welk pornoboekje is ideaal voor je kunstwerk dan? Of maakt dat niet uit?
2: Het papier is heel belangrijk. De kwaliteit van het papier. Ja.
0: Alright. Zeg, waar kunnen luisteraars jouw kunstwerken zien? Waar stel je ergens tentoon?
2: Er komt een heel toffe... ik kijk daar echt naar uit. Een tentoonstelling in Oostende bij Galerie P. Dat is samen met... Wijlen, Marcel Marien, maar ik ben daar een grote fan van. Het is voor mij een zeer grote eer dat wij samen daar mogen exposeren. Dat zal in september zijn. En er komt een grote tentoonstelling naar aanleiding ook van het jazzfestival in Ronsen. Dat over 2 weken plaatsvindt. Als je in dat weekend niet weet wat doen, hoe Verfonic komt. Ik denk het laatste concert met Geike. Absent Minded. We hebben Arsenal op zaterdag. Remo van het Groenewoud op zondag. En daaraan vast komt er een grote tentoonstelling 25 oktober op de Markt in Ronsen. Met allemaal bekende muzikanten die ook kunst maken. Broek, Daan, Maro Pawlowski, Claude Perwee, Luc van Akker. Ik heb een werk zeer origineel van Keith Richards, Ron Wood, Herman Brood. Dat wordt echt een geweldige tentoonstelling. Ja. En samen met Hilde van Kanijt, ik ben co-curator, gaan we er proberen een geweldige tentoonstelling van te maken. Ik ben echt blij. Dus daar ook, daar gaan ook werken.
0: Klinkt
2: van.
0: Zo. En jouw werken zullen er ook hangen, neem
2: ik
0: aan.
2: Ja, ik speel ook muziek. Ik heb ook mijn bandje, hè, Camping Esmeralda. Ja. Okay. Dus daar gaan ook werken van mij hangen, maar vooral ook september Galerie P. En ook voor mensen die in Turnhout wonen, de NBC Gallery, daar hangen zeker nog werken van mij. En dan kun je al een beetje een beeld vormen van wat ik doe. Of we gaan gewoon naar de website robvanoudenhoven.com of Robert Caesarman op mijn Instagram.
0: Dat is de snelste weg, maar een aanrader zo te horen die tentoonstelling. Zometeen praten we nog even verder. Eerst Bebe Rexha, David Guetta, hier is Sad Girls.

0: Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls. Onderweg valt het nog goed mee. Er is één vertraging langer dan 20 minuten. En dat is de Antwerpse ring. 25 minuten verlies je daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartier. Zometeen Thomas Gray en Rumors.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Hey, ik ben Dave van Prigentik, houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prigentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: Wienerberger. Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
11: Oh.
10: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
11: Ja, samen wakker
10: en
11: worden.
10: Krant lezen in bed.
11: Oh ja.
10: Met een perfect gezette koffie.
11: Mm.
10: Gezellig, klassiek.
11: Ja, klassiek.
10: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
11: Hè?
10: Die zijn ook gezellig klassiek.
11: Ah ja, klassiek.
12: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
15: Pearl.
14: Voorwaarden op pearl.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Thomas Gray was dat en de Rumours. Lindsay vraagt er in de Top Radio BE-app, Rob Song kunstwerk van jou, wat moet dat eigenlijk schuiven?
1: Schuiven?
2: Allee, kosten eigenlijk.
1: Wat moet dat kosten? Ja, dat hangt er vanaf wat je wilt kopen. Dat zijn kleinere werkjes, dat hangt er vanaf hoeveel tijd dat erin gestoken is.
0: Kan je er bedrag op zetten of... Maakt dat niet uit.
1: Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Je moet dat echt alleen bedoelen. Kunst vind ik nog altijd zelf. Je moet daar verliefd op worden en dat gaat een heel leven mee.
0: Oké, mooi antwoord vind ik. Zeg, we gaan een andere vraag doen.
3: De vraag die niemand durft te stellen.
0: Ja Rob, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Welke BV is sympathieker op televisie dan in het echt?
1: Oei.
0: Ja, sorry voor de vraag, hè, vriend.
1: Oei.
0: Ga je een naam durven noemen?
1: Jojo,
0: maar dat zijn er... Ja, er zijn er veel. Er zijn er veel, ging ik zeggen.
1: Die sympathieker zijn op tv dan in het echt.
0: Op tv lijkt dat een heel sympathieke mens, maar die kom je dan tegen.
1: Ja, zo zijn er veel. Eigenlijk bijna allemaal eigenlijk. Dan ben ik de enige eigenlijk die meevalt.
0: Is dat je antwoord? Gaan we geen naam durven noemen?
1: Ik zou eigenlijk... Eerlijk gezegd, ik vind dat die allemaal heel goed meevallen.
0: Ah, ja.
1: Dat ik denk van, oei, dat is een eikel. De meeste die dat ik ontmoet heb, eerlijk gezegd, vallen eigenlijk veel beter mee dan dat ik dacht.
0: Even sympathiek als ze overkomen.
1: Maar dat is echt typisch Vlaams, denk ik.
0: Ik dacht een beetje sensatie hier in het programma.
1: Ja, nee, maar nu anders zou ik dat echt wel zeggen. Is er iemand? Nee, eigenlijk.
0: Mocht je het er nog te binnen schieten, Rob, dan bellen we volgende week nog eens.
1: Dan bellen we volgende week. Dan ga ik nu echt naar op zoek. Ik wil het ook weten.
0: Zoveel te beter, zeg ik. Hè?
1: Eindje gaat soms mee naar opnames en zo. En die zegt, ja, jullie Belgen, jullie zijn allemaal zo down to earth. En,
0: sympathiek.
1: Eigenlijk, wij zijn ook maar Vlaanderen, hè? Ik bedoel.
0: Dat is waar.
1: Ja, dat
0: maar
1: hier
0: maar we mogen wel een beetje chauvinistischer zijn. Dat hebben we eerder wel gezegd. Hè?
1: Mijn vriendin heeft mij gezegd, hoe komt dat doordat jullie Belgen zo alleen niet trots zijn op jullie land. Ja. En die heeft mij trots gemaakt op ons land, want we gaan daarmee op tournee ook met een theatershow in 2027 over België. Want ik heb me daar ook meer en meer in verdiept en wij zijn eigenlijk een fantastisch volk. Dat is een hoek af bij ons, er is een hoek af, maar wij zijn eigenlijk een heel straf volk.
0: Voilà, onthoud dat.
1: Dan moeten we koesteren.
0: Daarmee gaan we het weekend in. Rob, ik ga je bedanken voor de show. Hoe vond je het zelf?
1: Tof, dat is uw show. Hè. Ik heb voor de rest niks mee te maken.
0: We hebben het samen gemaakt, Rob.
1: Ja, samen gemaakt. Ik was gast. Hè. Dus proficiat. Je doet jij dat ongelooflijk goed.
0: Merci, Rob.
1: Ik zou daar mijn job van maken als ik van
0: wel, was. Ik ga er eens over nadenken. Ik denk dat ik ook volgende week ga terugkomen in dit programma.
1: Ik ga luisteren.
0: Voilà, ik wens je een heel fijn weekend. Heel plezier
1: met
0: ook.
1: Radio 1.
0: Ja, veel plezier met de talk radio ook, Rob. Dat hebben we ook een beetje gemaakt vandaag.
1: Sorry hoor.
0: Ik vind dat ook plezant. Okay. En heel fijn weekend en succes met alles wat je nog gaat doen.
1: Ja, dankjewel. Okay. Fijn weekend voor iedereen. Luisteren.

0: Angel Justice, What You Want. Sven stuurt die nog in de Top Radio BE app. Rob is super sympathiek, ook in het dagelijkse leven. Ja, Sven, kan ik beamen.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: België.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Moody van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Modu van.
3: Liquidator wint. Wiedermaai, ik kom in het zak slimmer.
7: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken.
8: Vinyl Only Sets by Pierre.
7: Fuse.
8: Marco de la Rocca.
7: Iris Menza.
8: Daniel Bovie.
7: DJ Glenn.
8: Sale and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
9: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: VR. Zeg Sjokke, zijn jij nu al terug met je camionet?
11: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
12: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
13: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

0: Quasi Extra Stamford Weekend.
1: Ik ga gewoon voor de Kenya.
2: The Party Room XL. De extra lange start van je weekend.

0: Jelly Roll en Run It.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Je weekend inlopen in dansen met natuurlijk de Global Dance Chart. Zometeen met Koen is dat. Gaat ze weer aftellen. De beste dance tracks ter wereld. Vanaf 7 uur. Ik wens je een heel fijn weekend met Top. Dit is nog Armin van Buuren. En Another You. Tot volgende.

0: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
1: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedenavond. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Dat komt omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zo'n 11% hoger noteerde bij zijn allereerste beursgang in New York. Daarmee is het bedrijf net geen 2 biljoen dollar waard. Dat is een record. Daarmee steeg het vermogen van Musk naar meer dan 1000 miljard dollar. Hij is zo 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld, de Google-oprichter Larry Page. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in een gebouw. Wellicht ging een van die explosieven af. Een deel van het pand stortte in, zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken op dit moment nog altijd naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime Van Gils heeft de 6e rit gewonnen. Hij was de snelste in een ruime kopgroep. Eerder vandaag stapte Wout van Aert uit de ronde, omdat hij last heeft van zijn elleboog na een val op training. De Australiër Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minimaal tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week dan geleidelijk zonniger en warmer.
1: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Stoel.

0: Yes, dit is het leukste moment van de week. Het weekend is begonnen.
1: Goed gezegd, jongen.
0: Ah, dankjewel. Kunnen we meteen beginnen met deze GDC 40?
1: Je bent nog altijd list te woorden, jongen.
0: Wel ja, we zullen dan beginnen met de top 3 van vorige week.
2: Number 3.
0: Crosby en Clooney. My love is what you'll find.
2: Number 2.
0: Another 5e week, Talk to You.

en aan het begin van een hitlijst, ja, is het soms een beetje ongemakkelijk, want dan moet je soms mensen begeleiden naar de uitgang. En dat doen we deze week met deze Sunny Federa.

0: Het festivalseizoen is begonnen of gaat heel snel beginnen. En hoe? Want er zijn zoveel festivals. Hoe moet je dat in godsnaam overleven? Gelukkig is er Renier Zonneveld.
1: Kopje koffie. Dubbele espresso. Dat werkt altijd heel goed. Goed eten, sowieso. Niet te veel drinken, et cetera. Een klein beetje is leuk, maar vaak is een feestje leuk als je niet helemaal eraf ligt, maar als je nog een beetje erbij bent.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
5: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
5: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
5: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
6: Mannekes,
7: vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
17: Bepat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Medi-market.
20: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
21: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Het doet me een beetje denken aan die andere van Martin Garrix die hij ooit maakte met Bono van U2 en We Are The People. Maar dit is ook een gigantische hit aan het worden. Martin Garrix en Katarina in de GDC 40 met Prospa. Dit is Baby.

Locus, dat is tempo maken met Tiësto en Olivia Sebastianelli. En don't lose your head, dat is niet de bedoeling. Zometeen een speciaal momentje, want de hoogste nieuwe staat deze week op 25. Dat is binnenkomen. En dit is Lost Frequencies.

0: Vloek. En nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info. Festiloco.be.
1: Ben jij al member van de Top Radio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Ook de volledige Top Radio Play.

0: Hij weet welke knopjes hij moet indrukken in de studio John Summit en The Shades of Blue. Dit is Kygo met een ode aan...
1: Hey brother, do you still believe in one another?
0: Avicii en zijn Hey Brother. Dit is Kygo en Dan Tamminski, Heaven on Your Mind 25.
1: When

0: Ik weet niet of het zo is, maar het lijkt alsof YouGov elke week met een hit komt opzetten. Dit heeft hij gemaakt met Emmanuel Angel en Ultra Nate, Moving to the Sun. En dat gaan we ook doen. Hè. Volgende week gaat het opnieuw heet worden. Ja, laat het maar komen, beste mensen. Zometeen de 20 beste.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dit is Top. Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

De sound van Yugal en Soldo met Jamaican Bam Bam deze week in de 25e week. 11 plaatsen gestegen. 17 beland in de GDC 40 met nu de nieuwe Frankie Rizzardo, 16.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
5: Wat doet Bibi Rexha als ze nood heeft aan een beetje ontspanning?
6: My secret weapon is actually my dog. I travel with my dog. She's like 8 pounds. She's my best friend. And I take her everywhere.
5: Maar zo schattig, de hond heet Bear. En bestaan er ook al oordopjes voor honden? Ongetwijfeld wel. Al zou ik ze nu toch wel uitdoen, want dit moet je gehoord hebben. Wat een track. David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girl,

Het is zo iemand, als hij muziek maakt, dan kan je meteen zeggen, ja, dat is hem. Adam Port met S.G. Lewis en Kind Music. Be The One staat deze week op 11, 9 plaatsen gestegen. We gaan er de top 3 nog eens bij halen van vorige week. Number 3. Crosby en Clooney. My love is what you'll find. Another 5e week, Talk To You.

hoe dat deze week gaat zitten, het is iets wat we samen gaan ontdekken. En je mag het geloven of niet, ik weet het zelf nog niet. Ik doe het bewust om de spanning zelf een beetje op te bouwen. Ik weet wel dat dit op 10 staat. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.

0: juicy. It's a vibe. Mendels Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mendels Vibes. It's a vibe.
1: Yeah. De zit voor je op Top Schaamteloos.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top, we make you move.

0: 8-7. Dit hebben we de laatste weken gespeeld. Al 16 weken in de lijst. Maar deze week hebben we de David Guetta Touch. Met een remix die hij gemaakt heeft van Milky en Just The Way You Are. Dus eigenlijk een remix van een remix van een remix. Met een stukje Stardust ook. En The Music Sounds Better With You. Wat geweldig gedaan van The Master himself. Deze week op 7. En laten we deze week eens hebben over de dame van Blackpink, Lisa. Want waar wordt zij gelukkig van?
1: I'm a car lover, so if I really want to have that car, like if I have a chance to get it, I just go and ka-ching.
0: Af en toe mag je zot doen in het leven en dat gaat ze ook doen op deze. Lisa en Anima, Bad Angel 6.

Deze week kan je Kygo een beetje vergelijken met flexieplaatsen, want we kennen het allemaal, maar we blijven toch zo graag zitten op diezelfde plaats. Kygo in de achtste week op nummer 4 beland met That's When You Know. Dit is de top 3.

Dit is zo'n beetje het moment van de klamme handjes. Want je weet dat je mensen moet teleurstellen. Je weet dat er mensen zo buiten de boot zijn gevallen. Dat ze er wel bij zijn, maar toch niet op de plaats dat ze zouden willen. En het is iemand die al 5 weken op 1 staat. Dan zou je denken, 5 weken, dat is mooi geweest. We gaan het bij 5 houden. Nee. 6 weken staat ze op 1. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Deze week opnieuw.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!